Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag.

0: heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Despacito.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goedemiddag, ik ben Barbara Huygen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van

0: Drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: Het nieuws uit Den Haag

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van 3 huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag lees je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Statenstiel. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. De net aangetreden landelijk partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, en zij komt uit Den Haag, gaat eind november met zwangerschapsverlof. Het is nog niet bekend wie haar tijdelijk zal vervangen als Kamerlid. Haar partijgenoot Ines Kostic neemt de positie van fractievoorzitter tijdelijk waar. De bewoners van drie huizen aan de Lieststraat in Den Haag moeten tijdelijk elders wonen. In de huizen zijn te hoge waardes aan een giftig gas gemeten. Een mogelijke oorzaak is het schuim dat in februari dit jaar in de spouwmuren van tenminste de helft van de in totaal 75 woningen is aangebracht. Tientallen andere bewoners horen later of er in hun huis ook gas hangt. Dan nog het weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallige weer aan. Met stevige buien bij een middagtemperatuur van steeds tegen de 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ochtendshow met Sanchi.
1: Een onwijs goedemorgen. Welkom bij de Ochtendshow Den Haag. Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen vandaag. Het is 20 augustus, donderdag alweer 7:10. En het wordt vandaag ongeveer 21 graden. Nou, het is tot nu toe, als ik naar buiten kijk, niet zo hard aan het plensen als gisterochtend. Maar er kan natuurlijk wel wat vallen vandaag. Er zijn toch wel wat meer zonnestralen beloofd dan gisteren. We gaan het natuurlijk gewoon allemaal lekker meemaken. Nou, omdat het donderdag is, betekent het natuurlijk dat het weekend er weer aankomt. En ik ga altijd alvast vooruitkijken naar het weekend. Dus vandaag gooi ik de lijnen gewoon lekker de hele show open. Je kan me de hele show lang appen en vertellen wat jij dit weekend allemaal gaat beleven. Dan mag je sturen naar 070-307-8899.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Breakup in Reverse van Teddy Swims. En daarvoor hoorde je Deze Nacht is van mij van Imbols. Gewoon hier zo in.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: En het is donderdagochtend en we gaan alweer richting het weekend. Ja, ik zit alweer helemaal hier zo mijn handje in elkaar te wrijven. Dat ik denk, oh, lekker weekend, wat gaan we doen? Maar heel eerlijk, ik moet eventjes nadenken van wat ik nou precies op de planning heb staan. Ik ben heel erg benieuwd of jij al iets op de planning hebt staan. En als er dan iets leuks is, dan mag je dat laten weten. Dan mag je laten weten door een app te sturen naar 070-307-8899. En dan kan je mij daarmee op de hoogte stellen. Nou, wat ik zelf in ieder geval wel weet, is dat zaterdag is een dag dat ik en mijn partner allebei vrij zijn. Dus dan wil ik wel misschien iets van quality time. Zou fijn zijn. En op de zondag, dan is hij alweer aan het werk en dan ben ik zelf wel vrij. Dus ja, ik heb nog eigenlijk niet zoveel plannen en ideeën. Wat ik wel in ieder geval alvast ga doen, dat is dat ik vandaag alvast de website in de gaten ga houden en de app van Den Haag FM. Want iedere donderdag verschijnen daar namelijk al de uittips. Nou, en dan heb je dus in één artikel gewoon een overzicht over wat tips van wat je dit weekend dus gewoon hier zo in onze stad kan gaan doen. Nou, hoe makkelijk kan het zijn, hè? Een kind kan de was doen, zou ik maar zo zeggen. Dus dat ga ik in de gaten houden. In ieder geval, hey! Wat gezellig. Ja, ik zit hier dus in het spui en er zit iemand gezellig naar mij te zwaaien. Altijd hartstikke leuk ook. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe mijn weekend verder uit gaat zien. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw weekend. Dus nogmaals, stuur me een appje 070-307-8899.

0: My body isn't ready, somber.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Dolomina Den Haag organiseert morgenavond een fietstocht door het centrum om aandacht te vragen voor veiliger openbare ruimtes. Volgens de actiegroep passen vooral vrouwen en queers hun gedrag nog te vaak aan zodra het donker wordt. De tocht vertrekt om 9:30 vanaf het Malieveld en deelnemers worden gevraagd hun fiets met lichtjes te versieren en protestborden mee te nemen. Stichting Jeugd, Vakantieactiviteiten en Drievliet gaan door met hun samenwerking. Deze zomer bezochten 2000 Haagse basisschoolkinderen via JVA het attractiepark. Het project is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met minder financiële mogelijkheden. De samenwerking beviel zo goed dat het wordt verlengd en uitgebreid. Bezoekers van Drievliet kunnen voortaan ook hun statiegeld doneren aan JVA. En nieuwe muziek van Haagse bodem. Direct brengt op 9 oktober een nieuw album uit. I Keep the Fire On. Wordt het 11e studioalbum van de band en bevat 8 nummers. Volgende week vrijdag verschijnt alvast de nieuwe single My Friend. In november staat Direct bovendien 6 keer in Rotterdam Ahoy. En dan het weer. Vandaag wisselen zon en stevige buien elkaar af. Er kan flink wat regen vallen. En bij sommige buien is ook onweer of een beetje hagel mogelijk. Met een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind worden tijdens droge momenten zo 20 tot 21 graden. In een flinke bui kan het zomaar 16 graden zijn.

0: Rumors, Thomas Gray. En het is tijd voor...
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2003. Dat is nog een tijd waarin je nog cd'tjes ging branden. Dat je ook nog online allemaal nummers ging zoeken. En dat je het ging downloaden op bijvoorbeeld Kazaa of Lime. Natuurlijk helemaal niet iets wat mag. Maar wat we wel allemaal massaal deden met z'n allen. En hoe dan ook, op een gegeven moment belandde je dan toch op dit nummer. Namelijk het nummer van de Aisha Outlandish. Nou ja, dat is een nummer dat je misschien niet woord voor woord kende. Maar waarvan bijna iedereen het refrein meezong. En nou, wist je eigenlijk dat bijvoorbeeld de koffer van een nummer van de Algerijnse zanger Khaled is? Nou, ik weet niet of jij dat wist. Bij deze. Ja, dus ik heb zoiets van, weet je wat? Ik ga lekker deze nostalgie voor jou aanzetten op deze ochtend. Dit is Zanchi's Classic of the Day, Outlandings met Aisha.

noodgeval Goldband hier in Dochter Show met Sanji. Lekker Haagse muziek. Je luistert naar Den Haag FM 92.0. En we gaan over een kleine 10 minuten alweer naar het nieuws van 8 uur. En dan is het eerste uurtje alweer voorbij gevlogen. Wat kan jij zo meteen doen als we richting de reclame gaan? Jij kan mij namelijk een app sturen, want iedere donderdag en vrijdag ga ik op zoek naar alle dingen die dit weekend zijn te doen in onze stad. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw planning. Het kan ook zo zijn, hè, dat jij zoiets hebt van ja, maar mijn planning is buiten Den Haag. Dan mag jij me dat ook laten weten. Niet getreurd. Je mag me een app sturen. Je mag die app sturen naar 070-307-8899. En de allerleukste dingen die voorbij komen, ga ik natuurlijk hier in de uitzending verklappen, vertellen en voorlezen. Zelf heb ik aanstaande weekend nog niet heel veel op de planning staan. Dus, het is donderdag. Dat is dus een dag voor vrijdag. Dat is de dag dat je eigenlijk een beetje moet gaan metselen aan jouw weekend. Wil je nog echt iets gaan doen? Het kan ook zijn dat je gewoon een relax weekend wilt, hè? Dan hoef je dat allemaal niet te doen. Maar dit is wel de dag dat je even nog een appje kan sturen van hey, wat doe jij dit weekend? Hey, heb jij een gaatje voor mij? Hey, ben je vrij? Hey, zullen we hier naartoe gaan? Dan kunnen mensen zich toch nog een beetje op voorbereiden. Dus vandaag is de dag om het vast te gaan zetten. Zometeen is het nieuws van 8 uur. Maar eerst heb ik hier lekkere muziek van Taylor Swift en daarna van Robin, Tick en Pharrell voor jullie klaarstaan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Café-restaurant Slemmer aan de Lange Houtstraat, vlakbij het plein, is een bekende ontmoetingsplek voor politici, bestuurders en buurtgenoten. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton dronk er thee en oud-premier Jan-Peter Balkenende schoof er geregeld aan voor een lunch. Het bekende café staat sinds kort in de etalage, schrijft het AD. De Haagse horecaondernemer Stuart Stretton kocht Slemmer 4 jaar geleden. Het is een goedlopende zaak, zegt hij. Er is bovendien geïnvesteerd in een nieuwe vloer en een nieuwe bar. Maar de 52-jarige Stretton zegt het rustiger aan te willen gaan doen. Van de regen deze dagen hebben strandtenteigenaren in Den Haag en Scheveningen over het algemeen weinig last. De meesten kijken nu al terug op een lange zomer met veel mooie dagen waarbij het druk was. Vooral het feit dat het een lange periode achter elkaar goed weer was, heeft hun omzet goed gedaan. En dat er nu een paar dagen flinke regenbuien zijn, voor het hele land is dat goed, relativeert Michiel van den Berg de boel. Hij is eigenaar van een strandtent in Noordwijk. Wat wel onplezierig is, zijn de zogenoemde piekdagen. Door de drukte is parkeren dan moeilijk en de komst van strandgangers is lastig in goede banen te leiden, zegt Marcel Dees, die een strandtent heeft in Katwijk aan Zee. Een extra drukke dag deze zomer was tijdens de eclips. Dat merkte ook Dees, die bij de reserveringen veel verzoeken kreeg voor tafels met uitzicht op de zonsondergang. Volgens brancheorganisatie de Nederlandse Kustvereniging was het voor strandhoreca gunstig dat het een lange periode mooi weer was. Daardoor kwamen strandbezoekers beter verdeeld over de dagen dan wanneer het een korte periode lekker strandweer is en iedereen tegelijk komt. Het weer nog. Enkele plensbuien nu. Soms met onweer, af en toe droog en wat zon vanmiddag bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. De maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Born with a Broken Heart.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Goedemorgen, ik hoop dat jij in ieder geval niet bent geboren met een gebroken hart. En als dat wel zo is, dan zend ik je nu met door deze radiospeaker, door jouw geluid, door jouw box, een lijmpje, want dan kan je het weer aan elkaar lijmen. Je luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is donderdag, het is 20 augustus alweer. Dat betekent dat we ook richting het einde van de zomervakantie gaan. Volgens mij hebben we ongeveer nog een kleine week en dan gaat echt alles weer beginnen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij daar allemaal op gaat voorbereiden. Het kan natuurlijk ook zijn dat je geen zomervakantie hebt gehad. Maar heel eerlijk, nu hè, dat de zon weg is, mis je ook niks. Want zelf ben ik ervan overtuigd dat wanneer we allemaal weer aan de bak moeten, naar school, naar werk, noem maar op, dan kan je het beste eigenlijk gewoon lekker regen hebben. Gewoon het weer hoeft dan niet per se mee te zitten. Want dan heb je ook niet het gevoel dat je iets mist. En wanneer je dan vrij bent, bijvoorbeeld het weekend of in de vakantie, dat het dan lekker droog is. Omdat dan alle regen al eerder is gevallen. Nou, dat is een soort hersenspinsel waaraan ik altijd moet denken. Van ja, weet je wel, ik ben nu lekker op werk. Laat me lekker vallen die regen. Lekker over de natuur. En ik mis niks. Dat is eigenlijk een beetje een soort trucje van mezelf. En over trucjes gesproken, dit is Trick Me, Kelly's.

0: Dinner Party. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En aanstaande zaterdag verandert het plein in een plek vol muziek, dans en positieve energie tijdens het Festival of Blessings. Iedereen is welkom en achter alle gezelligheid zit ook een boodschap van hoop en verbinding. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Gayatri. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Goedemorgen. Ja, de naam Festival of Blessings, dat maakt natuurlijk al super nieuwsgierig. Kan je mij vertellen wat voor soort festival het eigenlijk is?
1: Ja, nou ja, Festival of Blessings. Het is een dag waarbij we vooral stilstaan bij het leven. We vieren het leven samen. En ja, het doel is eigenlijk om vooral mensen bij elkaar te brengen. We leven in een tijd waarin er veel verdeeldheid is. Mensen kampen met zaken zoals depressie, eenzaamheid. En we willen vooral een dag organiseren waarbij we samen het leven vieren. Uiteraard ook onze zegeningen, zowel het kan klein zijn of groot. Maar vooral dat we mensen bij elkaar brengen en verbinden met elkaar.
0: Ja, en wat je net ook zegt, vooral in zo'n waar we in de wereld in zitten. Heel veel mensen zitten misschien in een dipje. Ik hoor natuurlijk, zit er wel volgens mij ook wel een christelijk oogje aan. Is het dan ook alleen voor mensen die zelf gelovig zijn? Of is het echt voor iedereen die maar wilt, die kan aansluiten?
1: Nee, dat klopt. Dat heb je goed gezien. We organiseren het vanuit een kerk, Choice Nation in Rijswijk. We zitten aan de Laan van Oversteen nummer 6 in Den Haag. Rijswijk. En nee, het is absoluut voor iedereen toegankelijk. We geloven in Jezus, dat hij de Zoon van God is en dat hij inderdaad voor hoop met liefde is gekomen. En dat hij is voor iedereen. Dus ook dit festival is voor iedereen. En we willen juist iedereen van allerlei achtergronden, leeftijden, willen we uitnodigen om er onderdeel van te zijn. Dus iedereen is welkom.
0: Oké, dus je hoeft zelf ook niet heel gelovig ervoor te zijn. Je kan gewoon lekker aansluiten. En ik keek ook naar wat er bijvoorbeeld allemaal te beleven is. En ik zag bijvoorbeeld al R&B voorbij komen. Ik zag soul voorbij komen. Kan je mij vertellen wat er allemaal te beleven is? Want dit zijn dingen waarvan ik zelf altijd heel enthousiast word voor R&B.
1: Ja. Nee, er is genoeg te beleven. We hebben inderdaad een heel vol programma. We hebben allerlei artiesten, live acts. Dus inderdaad soul, rap, gospel. Maar we hebben ook een dansschool, een dansoptreden van Praise Dansschool. We hebben een bachata workshop.
0: Oh, leuk.
1: We hebben een free giveaway. We geven onder andere een smart TV weg. En ik ga natuurlijk niet alles verklappen, maar een robotstofzuiger. Dus dat is dan gelijk de eerste zegening, dat je niet meer zoveel op de stofzuiger.
0: Ja, heerlijk.
1: Het zijn allemaal gratis giveaways en activiteiten.
0: Nou, dat klinkt echt helemaal top als ik het al zo hoor. En dan vraag ik me ook gelijk af, want waar kijk je dan zelf het stiekem het meest naar uit?
1: Ja, de hele dag natuurlijk. We hebben uiteraard ook sprekers natuurlijk, dus er is ook een boodschap van hoop. Dus er wordt een opbouwend woord ook gedeeld op de dag zelf. Maar waar ik het meest naar uitkijk is vooral het ontmoeten van de mensen. Dus een praatje maken met de bezoekers. En ja, we organiseren natuurlijk met oog op het verbinden van mensen. We organiseren het juist voor iedereen. Dus waar ik het meest naar uitkijk is om iedereen te ontmoeten en een praatje te maken. Eigenlijk. En uiteraard alle activiteiten. Je hebt natuurlijk ook Andromeda, Main, Mosby, Moura Music. Zoveel artiesten. Dus ja, ik heb gewoon zin in een hele dag.
0: Ja, het klinkt ook superleuk. Het is ook op een supermooie locatie, want het plein, hè, of je er nou wel of niet moet zijn, je loopt eigenlijk voorbij. Is het ook dat als mensen dan bijvoorbeeld langs wandelen, dat ze dan gelijk kunnen blijven hangen, of moeten ze nog ergens een kaartje halen?
1: Nee, absoluut. Ze kunnen gewoon, waarschijnlijk ben je toch wel in de buurt. Dus mocht je inderdaad zien van, wat gebeurt er daar? Het is natuurlijk best wel centraal. Dan willen we juist mensen uitnodigen. Je mag altijd aansluiten, dus ook gedurende de dag. Maar ik zou zeggen, wees er gewoon lekker vanaf 1 uur, want je wil niks missen. We hebben een heel vol programma. En het is volledig gratis. Dus het is ook niet dat als je op de dag komt, dat je nog voor onderdelen moet betalen of dergelijks. We willen het echt puur organiseren vanuit liefde en vanuit verbinding.
0: Ja, supermooi. Dus aanstaande zaterdag vanaf 1 uur tot 5 uit mijn hoofd. Kunnen mensen daar dan terecht, toch?
1: Klopt. Ja, dan gaan we samen het leven vieren.
0: Nou, supermooi. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier. En er is dus een heel leuk programma daar te beleven. En als je zaterdag dus voorbij loopt, blijf dan ook eventjes hangen. Dankjewel, Gayatri.
1: Dankjewel, Sanji.
0: Oh.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Dolomina Den Haag organiseert morgenavond een fietstocht door het centrum om aandacht te vragen voor een veiligere open ruimte. Volgens de actiegroep passen vooral vrouwen en queers hun gedrag nog te vaak aan zodra het donker wordt. De tocht vertrekt om 9:30 vanaf het Malieveld en deelnemers worden gevraagd hun fiets met lichtjes te versieren en protestborden mee te nemen. Stichting Jeugd, Vakantie, Activiteiten en Drievliet gaan door met hun samenwerking. Deze zomer bezochten 2000 Haagse basisschoolkinderen via JVA het attractiepark. Het project is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met minder financiële mogelijkheden. De samenwerking beviel zo goed dat het wordt verlengd en uitgebreid. Bezoekers van Drievliet kunnen voortaan ook hun statiegeld doneren aan JVA. En nieuwe muziek van Haagse bodem, Direct, brengt op 9 oktober een nieuw album uit. I Keep the Fire On wordt het 11e studioalbum van de band en bevat 8 nummers. Volgende week vrijdag verschijnt alvast de nieuwe single My Friend. In november staat Direct bovendien 6 keer in Ahoy. En dan het weer. Vandaag wisselen zon en stevige buien elkaar af. Er kan een flink wat regen vallen en bij sommige buien is ook onweer of een beetje hagel mogelijk. Met een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tijdens droge momenten zo'n 20 tot 21 graden. In een flinke bui kan het zomaar 16 graden zijn.

0: When I'm Gone van Alesso en Katy Perry hier in de ochtendshow met Sanji. En het is tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week hebben we een nummertje hoor, jongens. En dit is een nummer die jij de afgelopen tijd, of de afgelopen maanden zelfs, overal voorbij hebt horen komen. Kehlani bracht namelijk het nummer Folded in 2025 uit. En inmiddels is het uitgegroeid tot één van haar grootste hits ever. Het is een heerlijke R&B-track waarin ze zingt over een liefde die eigenlijk voorbij is, maar de deur staat stiekem nog op een kiertje. Je kent het eigenlijk wel. Weet je, toch? Je besluit met elkaar, we gaan uit elkaar, dit werkt niet. Maar je bent eigenlijk nog steeds wel bezig met die persoon en je bent aan het wachten. Aan het wachten. Totdat hij een bericht stuurt, hij of zij of wie dan ook, van hé, zullen wij afspreken? Zullen we de hond uitlaten? Zullen we samen even bijkletsen? Ja, dat moment, daar wacht je dus op. Dus daar moet je even nu mentaal naartoe gaan voordat we naar dit nummer gaan. En heel eerlijk, dit is dus iets wat heel veel mensen ook gewoon herkennen. Het is uit, maar is het uit? Knipperige relaties, nou, je kent het allemaal wel. En zeg nou zelf eerlijk, want als je echt helemaal gek bent op iemand, dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om ineens te zeggen, nee, we stoppen ermee. Dit nummer is zelf een beetje smooth, een beetje sexy. En ik vind het ook een heerlijk nummertje voor in de ochtend. En ik ben heel erg benieuwd, voor wie hou jij je deurtje altijd een klein beetje open? Dit is de plaat van de week, Folded van Kehlani.

Passenger, Alex Warren. En daarvoor hoor je de plaat van de week, Folded van Kehlani. En ik moet met jou even ergens over praten. Want ik wil het hebben over iets wat in Nederland misschien wel heel erg normaal is. Maar dat is de tikkie-cultuur. Want Nederlanders zijn echt bijzonder als het gaat om geld. Ja, we kunnen een hele avond gezellig eten, drinken, lachen en de volgende ochtend om 7:45, ping, je hebt een betaalverzoek ontvangen van maar liefst €3,47. En eerlijk is eerlijk, het eerste wat je denkt is, waar was het ook alweer voor? Ja, want gisteren had je 2 bitterballen en 1/2 cola op. En het allereerste wat je op zo'n moment denkt is, ja, pardon, heb jij even zitten turven? En eerlijk is eerlijk, ik snap het. Een tikkie, superhandig. Je kan de rekening door 1 persoon laten betalen en daarna kan je natuurlijk gewoon splitsen met elkaar. Maar er zijn toch echt wel grenzen aan, vind ik zelf tenminste. Ik vraag me af hoe jij erover nadenkt. Want je hebt natuurlijk ook van de mensen die dan zeggen van, hé, joh, ik betaal wel. En als je dan ineens achteraf een tikkie ontvangt, dan denk je helemaal bij jezelf, wat de hel. Dan moet je niet zeggen, vind ik, ik betaal wel, als je later dan besluit om dat tikkie te sturen. Dan is het gewoon, jongens, we doen het tikkie achteraf en we regelen het zo. Ja, weet je, je hebt ook van de mensen die zijn wel heel gulden, van, oh, het maakt allemaal niet uit. En ik vraag me echt heel erg af hoe dat bij jou nou zit. Als ik zelf kijk, als ik bijvoorbeeld met mijn close of mijn inner circle ergens wat ga drinken of wat ga eten, bijvoorbeeld afgelopen weekend was ik met een vriendinnetje gaan lunchen. Nou, toen had zij betaald, maar die lunch daarvoor, die was weer op mij. En denk je nou echt dat wij dan die 2 bonnen naast elkaar gaan leggen en gaan zeggen, ja, wacht eens even, jij hebt net iets meer betaald die ene keer. Nee, ik denk niet dat dat zo werkt in een vriendschap. Dat is weer zo hoe ik er zelf persoonlijk over denk. Maar waar ik tikkies wel bijvoorbeeld heel handig voor vind, is als je bijvoorbeeld met je team of een werkuitje of whatever, dat je dan ergens gaat eten met z'n allen en dan heb je bijvoorbeeld een groep van 10 man. Als dan 1 iemand zegt van, joh, ik betaal het en de rest stuurt een tikkie erna, dan snap ik het. Maar je hoeft bij mij echt geen rekenmachine erbij te pakken en me daarna een tikkie te sturen van €1. Nee hoor. En ik snap, het is natuurlijk all about the money. En daarom dacht ik ga ook een liedje ervoor draaien. Media.

0: Ed Sheeran. En daarvoor hoorde je dus Meja met All About The Money. Want we hadden natuurlijk over tikkies. Ja, ik ga zomaar ook even jou nu gewoon erin halen hoor, Chickie. Want je zit hier, we zitten toch zo te babbelen over tikkies.
1: Ja, het is zo herkenbaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat vind jij van tikkies? Want ik zeg net al, ineens krijg je een tikkie van een euro.
1: Ja, nee, belachelijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee.
0: Nee.
1: Stop maar in je reet.
0: Ja, precies. Stop maar in je reet, ja.
1: Nee, ik vind dat echt ook niet. Nee, ik vind dat raar. Ik vind dat heel raar. Maar eerlijk, ik moet dan ook een beetje terugdenken aan de before-tikkie-tijd toen ik studeerde, way back. Ja, en ik ben altijd zo heel, nou ja, misschien, ik vind dat geld moet rollen. En ik kom ook uit een gezin horeca. Dus dan, ja, je geeft veel fooi. En ik ben nooit moeilijk. Rondje hier, rondje daar. En, maar je hebt altijd van die mensen die maar al te graag getrakteerd worden. En de duurste cocktails nemen als jij een rondje geeft. Maar als zij zelf aan de beurt zijn om een rondje te geven. Want ja, zo gaat dat toch wel een beetje. Om de beurt doe je een rondje. Ja, dan moeten ze ineens naar de wc of gaan ze naar huis. Ja, nou, echt. Wat erg. Ja, die heb je erbij. Ja. Maar toen ik dus studeerde, toen moest ik ook echt heel erg wennen. Want dan gingen we met z'n allen boodschappen doen. En dan koken met z'n allen. Ja, en dan kreeg ik dus een bonnetje. Of tenminste, dan gingen we nog op papier uitrekenen. Ja, je had niet eens een mobiele telefoon. En dan was het, €1,35, hè? Wat?
0: Ja.
1: €1,35, ja. Maar ja.
0: Ja, nee, echt. Ik snap die. Ik erg leuk zoiets van. Ik heb bijvoorbeeld ook een vriendin. Zij is denk ik echt een van de rijkste vriendinnen die ik heb. Komt uit een heel welvarend
1: Je weet nu waarom ze
0: familie
1: rijk is.
0: En gezin. Oh, nee. Ja, nee, maar vroeger al, toen we nog op de middelbare school zaten. En dan had je wel eens bijvoorbeeld, ging je een broodje kopen in de kantine, kost een euro. Nou had je misschien 50 cent, een kort of 20 cent. Als je, weet ik wel, 13, 14 destijds. Nou, dan was bijvoorbeeld, al dan gaf ze iemand 10 cent. Nou, het maakt niet uit, al was het 5 cent. Dus alles moest terug, dat ik dacht, wow. Ja. En ik had echt, wil je 50 cent voor een euro? Dat was in die tijd, als je dan klein bent, superveel. Nou, nu kunnen we daar bijna niet meer over praten.
1: Ik kan niks daarvan kopen.
0: Niks meer. Dat bestaat niet meer.
1: Precies. Dat kost tegenwoordig ook gewoon een euro. Of dan ben je ergens en dan moet je 5 euro betalen. Oké, dan krijg je een bandje. Dan mag je heel de avond naar de wc. Maar ja.
0: Ja, precies. Dan mag je wel de avond. Nee. Dus dat valt mij ook wel op. Dat ik zie van, oké, hoe welvarender iemand is soms, hoe meer ze zoiets hebben van, nee, dit is van mij.
1: Ja, daarom zijn ze zo rijk.
0: Ja. Doen we iets fout. Nee hoor, nee. Nee, maar ik zou zelf ook nooit een tikkie sturen van een euro of zo. Weet je? Dat, nee.
1: Nee, ik
0: Nee. En bijvoorbeeld, hè, als je met vrienden uit eten gaat. Nou, afgelopen weekend was ik met vriendinnen uit eten. Nou, de ene keer betaalt zij, de andere keer betaal ik. Dat gaat gewoon zo natuurlijk. En ik ga ook niet zeggen, nou, nee, vorige keer betaalde ik wel 10 euro meer.
1: Nee, nee, ja, bij mij gaat dat ook zo.
0: Ja.
1: Maar ik heb er wel een paar bij die niet helemaal zo zijn. Maar
0: nee. Dus ja, tikkie-cultuur is wel echt iets Nederlands.
1: Denk je?
0: Ja, ik zie het wel ook online heel veel voorbij komen. Dat als mensen dan hier naartoe komen of hier zo voor een jaar dan studeren, dat ze dan daarvan schrikken.
1: Dus ja, ik kan me wel voorstellen.
0: Ja,
1: ja, dat is Hollandse zinnigheid.
0: Ja, ja, precies. We gaan zo meteen naar het nieuws van 9 uur, maar eerst Talk to You.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Café-restaurant Slemmer aan de Lange Houtstraat, vlakbij het plein, is een bekende ontmoetingsplek voor politici, bestuurders en buurtgenoten. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton dronk er thee en oud-premier Jan-Peter Balkenende schoof er geregeld aan voor een lunch. Het bekende café staat sinds kort in de etalage, schrijft het AD. De Haagse horecaondernemer Stuart Stretton kocht Slemmer 4 jaar geleden. Het is een goedlopende zaak, zegt hij. Er is bovendien geïnvesteerd in een nieuwe vloer en een nieuwe bar. Maar de 52-jarige Stretton zegt het rustiger aan te willen gaan doen. Van de regen deze dagen hebben strandtenteigenaren in Den Haag en Scheveningen over het algemeen weinig last. De meesten kijken nu al terug op een lange zomer met veel mooie dagen waarbij het druk was. Vooral het feit dat het een lange periode achter elkaar goed weer was, heeft hun omzet goed gedaan. En dat er nu een paar dagen flinke regenbuien zijn, voor het hele land is dat goed, relativeert Michiel van den Berg de boel. Hij is eigenaar van een strandtent in Noordwijk. Wat wel onplezierig is, zijn de zogenoemde piekdagen. Door de drukte is parkeren dan moeilijk en de komst van strandgangers is lastig in goede banen te leiden, zegt Marcel Dees, die een strandtent heeft in Katwijk aan Zee. Een extra drukke dag deze zomer was tijdens de eclips. Dat merkte ook Dees, die bij de reserveringen veel verzoeken kreeg voor tafels met uitzicht op de zonsondergang. Volgens brancheorganisatie de Nederlandse Kustvereniging was het voor strandhoreca gunstig dat het een lange periode mooi weer was. Daardoor kwamen strandbezoekers beter verdeeld over de dagen dan wanneer het een korte periode lekker strandweer is en iedereen tegelijk komt. Het weer nog. Enkele plensbuien nu. Soms met onweer, af en toe droog en wat zon vanmiddag bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. De maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Can Feel My Face, The Weeknd.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Goedemorgen, je luistert naar het laatste uurtje van De Ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Het is alweer donderdag 20 augustus. We gaan richting het einde van de zomervakantie. En aan het weer te zien is het ook wel te blijken dat het weer opties heeft. Van ja jongens, die zomer die zit er natuurlijk alweer bijna op. Nee, je weet het natuurlijk nooit. Maar in ieder geval, wat ik wel weet is dat als jij zo meteen weer naar werk, naar school moet of je dagelijks leven weer gewoon lekker start, dat je natuurlijk blij bent dat het dan geen 35 graden meer is. Want in een klaslokaal zitten of op kantoor zitten met zulke temperaturen, daar zit niemand op te wachten. Ik heb in dit laatste uurtje lekkere muziek voor jou klaarstaan. Ik heb ook de Haagse spotlight die voorbij komt. En deze week is dat niemand minder dan Benito. Maar eerst American Girls, Harry Styles. En daarna hoor je Boston van Stella Lefty.

0: Iedere week zet ik weer een andere Haagse artiest in de Haagse spotlight. En deze week is niemand minder dan Benito dat. Allereerst goedemorgen.
1: Goedemorgen, what's up?
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik ga je eerst nog lekker mooi aankondigen. Want wanneer iets verandert, ik doe het omdat het kan. Ik doe het omdat het moet. Mm-hmm. Ja, daar heb jij dus wat muziek over gemaakt.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, want volgens jou dus, hè, een heel persoonlijk verhaal zit erachter, in jouw nieuwe single, Omdat het moet. Ja. Klinkt vrolijk, zomers, lekker. Maar toch denk ik wel, hey, wacht even, Omdat het moet. En jij had eerder ook een track uitgebracht, Omdat het kan.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, hoe zit het?
1: Nou ja, ik heb Omdat het kan gemaakt, hoe zeg ik dat? Omdat het moet is ook wel echt een vervolg op Omdat het kan. Ik denk dat je dat kan zien aan de cover art. Aan de videobeelden die ik erbij heb gemaakt. En de sound en de subject matter van de tunes. Zijn allebei op de oppervlakte heel erg happy-go-lucky, easy-going, vrolijke zomerse tunes. Met toch wel enigszins wat emotioneel diepgaandere onderwerpen waar ik het over heb. En het grootste verschil is dat ik tijdens het maken van Omdat het kan, was dat echt zeg maar de spirit die ik een beetje in dat nummer wilde stoppen. Ik had net de autobiografie van Mac Miller uitgelezen en dat had me zo geraakt. Ik dacht van, ik wilde gewoon iets maken. En dat heb ik toen gedaan. En het voelde dat ik alsof ik het gewoon deed omdat het kon.
0: Ja, ik wou net zeggen, het klinkt hoe je dit vertelt. Ja, gewoon omdat het kan.
1: Maar met de tijd zeg maar en ja, weet niet hoeveel dit voor me betekent en hoe lang ik dit en hoe graag ik dit wil. Zeg maar gewoon, weet je, van artiest zijn mijn beroep maken. En de dingen waar ik tegenaan liep. Ook mensen die zeiden bijvoorbeeld tegen van, ja, je moet dit niet, je moet niet zoveel druk op jezelf leggen. Dit, dat, ze zo. Op een gegeven moment had ik zoiets van, man, I'm a grown fucking person. Als ik deze druk op mezelf wil leggen, dan ga ik dat doen, like je moeder. Weet je wat? Yeah. I care about this shit. I don't care about nothing else. Zeg maar, except for bonsaiboompjes. Ik heb een nieuwe hobby.
0: Oh.
1: That's the only fucking shit that calms me down. Is
0: heel
1: fucking
0: nice.
1: Tending the little plants and shit.
0: Ja, wat goed. Wat goed.
1: Maar voor de rest, ja, deze shit doe ik omdat het moet. Niet omdat ik een soort regel heb opgeschreven, maar omdat het van mijn ziel. Like, ik kan niet iets anders doen, weet je?
0: Ja, en
1: dat is waarom het zo heet.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen, want van buitenaf hoor je altijd, ja, ga misschien voor zekerheid. Kies iets wat toekomstperspectief biedt, wat heel veel mensen dan in de grote zin benoemen. Dat hoor je altijd met creatieve beroepen helaas wel. Mm. Heb je zelf ook wel eens een periode gehad dat je dacht, of dat die gedachten toch weer werden ingefluisterd. Je dacht van, oh ja, maar hebben die mensen gelijk?
1: Ja, dat is gewoon een beetje, I guess dat gewoon
0: ja, hier moet je over nadenken, zie ik.
1: Ja, het is meer de vraag van, heb ik die gedachten? Voor mij is het meer van, krijg ik überhaupt te maken met de angst dat het niet gaat lukken? Want dan komen die gedachten eigenlijk alleen maar. En dat is, every fucking day. Like, je weet je, I worry about that shit almost every day. En als ik er een dag niet aan heb gedacht, dan I also wouldn't notice, want dan valt het niet echt op. Omdat ik dan blijkbaar te druk bezig ben met het proberen laten lukken.
0: Ja.
1: Which is what I like feeling like the most, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, continu. Maar ik heb ook gewoon best wel recentelijk een beetje de beslissing gemaakt om gewoon echt scheid eraan te hebben en niet meer mijn gedrag te laten leiden door angst.
0: Juist.
1: Want waar ik voorheen dan handelde en praatte alsof ik het gewoon deed omdat het kon. Dat was het, I guess, ook wel. Want ik werkte gewoon 4 dagen, 5 dagen in de week. Ik was bezig met, ik moet meer werken. Dan kan ik meer geld verdienen. Meanwhile, je werkt in de keuken. Dus ik weet niet wat je denkt gaan sparen of zo. Dat je een fucking Porsche gaat halen als je 30 bent. Terwijl je in de fucking keuken werkt. Gaat niet gebeuren.
0: Nee, maar ik snap wel die snap mindset. Je?
1: En ik wil op vakantie en mijn vrienden dingen kopen, bla bla bla. En nu heb ik zoiets van, man, I don't care about jack fucking shit. I just want this to work. Ik werk zo min mogelijk als ik kan. Ik heb mazzel, shout-out naar mijn huurbaas, dat ik best lage vaste lasten heb. Dus ik werk als ZZP-kok in de keuken. Dus ik kom gewoon rond, min of meer, met 2 dagen werken.
0: Ja.
1: En de rest van de tijd ben ik bezig met die fucking muziek shit. Of ben ik bezig met proberen bezig te blijven met die muziek shit. Ondanks het feit dat ik geen spanningsboog heb.
0: Ja, dus daarna ben je gewoon eigenlijk alleen maar lekker bezig met eigenlijk je creatieve brein. Je creativiteit te uiten. En
1: die boompjes.
0: Ja, en je boompjes natuurlijk. Ja, ik wil wel eigenlijk een foto zien van die boompjes. Ik ben hartstikke benieuwd.
1: I got hella pictures of plants.
0: Ja, ik wou zeggen, als het zo'n groot hobby is, dan verwacht ik dat op zijn minst je achtergrond zo'n boompje is. Nee, maar met creativiteit is het altijd... Je gaat natuurlijk je eigen visie erin neerleggen. Maar het is ook natuurlijk afhankelijk van wat vinden anderen er weer van. En ja, ik zag laatst iets voorbij komen. Dat bijvoorbeeld Picasso echt dat bijna 90% of meer zelfs van zijn werken het niet heeft gehaald. Maar dat een paar procent zo uitblinkte.
1: Ja.
0: Of blonk.
1: Uitblonk, ja.
0: Ja, dat het echt was van, oh, wauw. En nu is het een grote naam. Dus dat is denk ik ook met het maken van muziek. Heb jij zelfs iets dat je denkt van, ja, met dit nummer heb ik wel echt... grote stappen gemaakt. Met een bepaald nummer. Ik weet niet...
1: Sowieso. Kijk, de grootste progressie die ik muzikaal heb gemaakt, dat... Ja, ik denk dat mensen die gaan er binnenkort wel al wat van zien. Want we zijn nu natuurlijk bezig met de aanloop naar een EP. Ik heb een EP gemaakt met Moxie Mappy. Shout-out Moxie Mappy. Van 6 nummers. Eigenlijk zouden het er 4 of 5 gaan worden. En we besloten echt heel kort geleden het is toch wat nicer wat in de woorden van Frank van der Steen van de Booyah Boutique. Het is net wat chiquer als het 6 nummers zijn. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Mappy, Casper ook. Dus dat zijn we gaan doen. En ik werk al met hem samen. Hij heeft ook mijn hele vorige album gemixt en gemasterd en me geholpen met gewoon productionele fine-tuning en zo. Dus ik werk al langer met hem samen. En hij is natuurlijk gewoon een producer / artiest van, ja, in principe nationaal erkend niveau. Dus het is voor mij ontzettend leerzaam om met hem te werken. Ik heb heel veel geleerd ook in de afgelopen periode. I guess dat je al wel wat kan horen van die progressie. Want Omdat het moet is het eerste nummer dat ik grotendeels zelf heb geproduceerd. Ik heb de gitaar gespeeld, ik heb de drums uitgekozen. En we hebben samen de groove van de bas, zeg maar, gemaakt. Maar die heeft Casper ingespeeld. En in die gitaar, zeg maar, van dat... van dat likje tot de rhythm, daar heb ik gewoon... 70, 80 uur voor geoefend of zo. Omdat ik het gewoon nog niet zo kon spelen als ik het wilde. Ik had die akkoordprogressie bedacht en ik speelde het. En toen was er elke keer gewoon één klein dingetje.
0: Dat je dacht, nee.
1: Nee, dit moet... ik heb gewoon gespeeld tot ik, weet ik veel, 6, 7 keer na een uur of 5 spelen mijn arm niet echt meer kon bewegen verder dan dit. Het was een soort tak geworden. maar het heeft me wel echt veel geleerd over gewoon de gitaartechniek of zo. Ik heb door dat te oefenen ook geleerd hoe ik sneller, beter kan worden in gitaar. En dat is gewoon door dingen te doen die ik eigenlijk helemaal niet fijn vind. En dat is... anything heel langzaam.
0: Ja.
1: Dan zie en hoor je de fouten die je maakt goed. En dan kan je veel beter oefenen op perfectie. In plaats van, weet je wel?
0: Ja, dan kan je daarop richten.
1: Ik denk dat je dat op dit nummer eigenlijk al kan horen. Maar ja, als je dat niet weet, dan niet. Alles wat er na dit nummer komt, gaat eigenlijk wel een beetje radicaal anders klinken dan alles wat ik hiervoor heb gedaan. Van die EP tot en met Mappy tot het volgende album waar we al mee bezig zijn. Met Filosofische Stilte maak ik dat. Luc, shout-out Luc.
0: Ja, nou, ik ben hartstikke benieuwd natuurlijk daarnaar. We gaan zo meteen ook naar het nummer omdat het moet luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, waar kunnen mensen jou vinden? En staat er aankomende week of aankomende maand nog iets op jouw agenda?
1: Jazeker. Ik speel de aankomende maand volgens mij 3 shows. 29e bij Shift All Repeat. Musicon, dan speel
0: leuk.
1: Ik op. Ja, zeker. Echt nice. Cultuurnacht is 5 september, hè?
0: Ja.
1: Ja, dan speel ik op het Spui een showtje. En de 14e is er Prinsjesnacht. Volgens mij is die nog niet bevestigd. Maar ik ga ervan uit dat die ook bevestigd wordt. Dus dan spelen we shows.
0: En, lekker.
1: Er komen natuurlijk dus ook in oktober, en ik weet nog niet, de precieze datum die verklap ik nog niet, maar in oktober komt die EP uit. En we hebben 3 singles, de eerste is net geweest, dus er komen er nog 2.
0: Ja, genoeg reden om deze man te gaan volgen. Je kan hem gewoon overal vinden onder Benito, heel simpel, B-E-N-I-T-O.
1: Instagram, it's Benito for real, it's Benito for real.
0: Precies. Hey, ik heb hier altijd de afspraak, ik start het nummer in en jij komt er gewoon lekker de track aan.
1: Let's do it. Oh, ik moet gewoon... Oh, sorry.
0: Ja, ik ben, ja, mag het aankondigen.
1: This is Benito, not getting how radio works. Dit is Omdat het moet, door Benito en Moxie Mappy. Veel plezier.

0: Langs. Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Dolomina Den Haag organiseert morgenavond een fietstocht door het centrum om aandacht te vragen voor meer veiligheid in de openbare ruimtes. Volgens de actiegroep passen vooral vrouwen en queers hun gedrag nog te vaak aan zodra het donker wordt. De tocht vertrekt om 9:30 vanaf het Malieveld en deelnemers worden gevraagd hun fiets met lichtjes te versieren en protestborden mee te nemen. Stichting Jeugd Vakantieactiviteiten en Drievliet gaan door met hun samenwerking. Deze zomer bezochten 2000 Haagse basisschoolkinderen via JVA het attractiepark. Het project is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met minder financiële mogelijkheden. De samenwerking beviel zo goed dat het wordt verlengd en uitgebreid. Bezoekers van Drievliet kunnen voortaan ook hun statiegeld doneren aan JVA. En nieuwe muziek van Haagse bodem. Direct brengt op 9 oktober een nieuw album uit. I Keep the Fire On wordt het 11e studioalbum van de band en bevat 8 nummers. Volgende week vrijdag verschijnt alvast de nieuwe single My Friend. In november staat Direct bovendien 6 keer in Ahoy. En dan het weer. Vandaag wisselen zon en stevige buien elkaar af. Er kan flink wat regen vallen. En bij sommige buien is ook onweer of een beetje hagel mogelijk. Met een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind worden tijdens droge momenten zo'n 20 tot 21 graden. In een flinke bui kan het zomaar 16 graden zijn. Ja, kortom, 4 seizoenen op 1 dag. Ik denk dat Nederland een beetje het gevoel had dat het alvast april is.

0: Soltera, JM Fuego. Haagse muziek. Het is een Haagse artiest. Ja, je verwacht het misschien niet, maar het is wel zo. En je luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji. En inmiddels bij mij aangeschoven, niemand minder dan Maxime Kok, ons politiek verslaggever. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, een hele goede morgen. Ja, het is momenteel onwijs rustig natuurlijk in het politieke landschap. Maar er is wel het een en ander aan de hand. En dat klinkt volgens mij een beetje zo.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, de politiek is nog met reces, dus je hoort er niet zo heel veel van. Maar wel een heel leuk nieuwtje uit een van de nieuwe wethouders. Want die is niet alleen nieuw wethouder, maar ook nieuw vader geworden. Dat gaat over Kevies Partyman van het CDA. Wethouder volkshuisvesting, integratie. Maar nu denk ik ook heel even wethouder luiers verschonen in de komende paar weken. Want die heeft er een dochtertje bij. Die voor het eerst vader geworden heeft. Recent dus ook aangifte gedaan van geboorte bij zijn eigen stadhuis. En mocht dat ook doen met de lokale burgemeester en in zijn geval collega Lot van Bastenbatenburg van de VVD naast hem. En dat deelde hij heel trots op sociale media.
0: Ja, ja, dat kan ik goed voorstellen. In ieder geval, ja, wij feliciteren hem sowieso daarmee.
1: Nou, voor mij was het natuurlijk ook een grote vraag. De vraag die in het verleden vaak vooral aan vrouwen werd gesteld. Hoe ga je dat doen? Dus combineren een kind en je werk. Want het zijn natuurlijk ook wel. Het is geen klein bijbaantje, zo'n wethouder van een grote stad. Maar hij zegt dat het gaat hartstikke makkelijk lukken. Overdag ben ik druk aan het werk voor de stad. En in de avond druk aan het werk voor zijn kind en voor zijn vrouw.
0: Ja. Dus zo zou je toch wel balans vinden. En dan vind ik dat wel grappig inderdaad je dat zegt. En dan denk ik bij mezelf zo. Ik ga er eigenlijk al gelijk vanuit van, oh ja, inderdaad, de vrouw toch weer helemaal in die rollen, denk ik dan. Terwijl eigenlijk is dat wat ik niet wil doen. Maar dat gebeurt dan toch.
1: Ja, dat gebeurt in een aantal velden al helemaal. Vaak in de politiek ook. Dat zag je in het verleden ook. Dat met name bijvoorbeeld vrouwelijke politici, denk bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag, of die kregen dan de vraag te horen, ja, hoe ga je dat doen? Die combineren met thuis en die politiek. Een vraag die in al onze honderden jaren van politieke geschiedenis nooit aan een man is gesteld. Daarbij werd er altijd gewoon vanuit gegaan dat het moet wel goed komen. Dus ja, ik vond het dan wel grappig om in dit geval even de vraag een keertje om te draaien.
0: Ja, heel goed, inderdaad. Zo doen we dat. Even die vraag omdraaien. Ja, en er is volgens mij nog veel meer aan de hand wat betreft kinderen in Den Haag, toch?
1: Wat betreft kinderen, ja.
0: Nee, ja.
1: Dat is nu ga ik de vraag omdraaien.
0: Ja, nu ga ik de vraag omdraaien. Ja, nee. In ieder geval, ik ben natuurlijk hartstikke blij voor hem. En ik hoop dat hij er lekker van kan gaan genieten.
1: Ja. Nee, wat er wel in Den Haag heel erg speelt nu. Vooral landelijk, maar we moeten niet vergeten, lokaal ook, is geld. Landelijk is het minister van Financiën druk bezig om met partijen te spreken over een begroting. Zij hebben een minderheidscoalitie, dus zij moeten wel een beetje bij de oppositie gaan kijken hoe zij steun kunnen gaan krijgen voor begrotingsplannen. Dat is in lokaal nu niet meer het geval, eindelijk, na een paar jaar. De coalitie heeft een meerderheid, maar er zit een hele nieuwe coalitie. Lokaal burgemeester van Bastenbatenburg, waar we het net over hadden, is ook wethouder Financiën. En die zal nu wel al druk bezig zijn, want ja, na de zomer verwachten we wel ergens de begroting. En dat is toch wel het eerste grote punt waarin deze nieuwe coalitie ook kan schuiven met geld.
0: Ja, ik ben daar zelf heel erg benieuwd naar. Want we hadden het vorige week natuurlijk ook over dat eerst misschien Den Haag dan de grote culturele stad zou worden van Europa. Nou, dat ging allemaal niet door. Daar was wel geld op voor gereserveerd. Nou, er komt best wel wat geld dan, denk ik. Hè? Ik denk natuurlijk misschien heel simpel, komt weer vrij daardoor.
1: Ja, dat ligt er maar net aan. In een gemeente, eigenlijk in een overheid dan hier, heb je twee soorten geldpotjes. Je hebt incidenteel geld, dat is geld dat je één keer uitgeeft. Je koopt maar één keer een tv als je thuis je tv kapot is. Dus daar hoef je niet elke maand geld voor opzij te leggen. Maar je hebt ook structurele kosten. Dat zijn je abonnementen op Netflix en zo. En dat moet je elke maand betalen. En dat heeft de gemeente ook. En dus die incidentele gelden, dat geld wat je één keer uitgeeft, daar kan je makkelijker in schuiven. Dat is ook bijvoorbeeld zoiets met die culturele hoofdstad. Daar hadden ze een potje voor opzij moeten zetten, 20 miljoen. Dus ja, die 20 miljoen kan je wel ergens anders aan uitgeven, maar dat kan je wel maar één keer uitgeven. Dus dan kan je misschien een leuke nieuwe brug verbouwen of de weg een keertje opentrekken en opnieuw inrichten. Maar daar kan je niet het lerarentekort mee gaan oplossen, bijvoorbeeld.
0: Nee, daar is denk ik meer.
1: Maar ze hebben wel heel veel plannen voor juist die structurele kosten. Dus ze willen op den duur 100 miljoen gaan bezuinigen op onder andere de gemeente, maar ook op welzijn. Dat willen ze gaan hervormen. En daar gaan ze dan nu wel de eerste stap over zetten. Want dat zijn vaak, omdat het dus ook een periode van 4 jaar is, zo lang zit in het college daar, plannen ze dat ook al in. Dus het is niet meteen dat ze dit jaar gaan zeggen van nou, we schrijven 100 miljoen af. Maar dan nu bezuinig je wat en volgend jaar bezuinig je wat. En zo krimpt het allemaal een beetje tot het naar hun gewenste niveau is.
0: Ja, en uiteindelijk al die bezuinigingen die zijn waarschijnlijk weer te voelen in de portemonnee van de burger, denk ik toch?
1: Dat is wel de grote vraag. Zij zeggen natuurlijk van niet. Zij zeggen wij doen het op plekken waar dat kan, waar zij ruimte zien. Ze willen ook heel erg op zichzelf gaan bezuinigen, dus op het gemeentelijke apparaat. Maar inderdaad, er zijn wel een aantal maatregelen. Bijvoorbeeld zo'n ooievaarspas die ze willen gaan aanpassen. Waarbij ze de bijstandsnorm toch iets willen verlagen met wat het nu is. Maar eigenlijk naar het landelijke gemiddelde trekken. Zij halen daarbij een rekenkameronderzoek aan. De rekenkamer heeft daar ooit onderzoek naar gedaan naar de armoedebestrijding in Den Haag. En die heeft gezegd, Den Haag doet heel veel. Maar het is nou niet dat we meer mensen uit de armoede krijgen. We zorgen eigenlijk voornamelijk voor dat mensen hun hoofd boven water houden in die armoede. En zij hopen, die nieuwe coalitie, dat zij andere dingen kunnen gaan doen om mensen dan wel daadwerkelijk daaruit te krijgen.
0: Ja. Om eigenlijk te zorgen dat iemand dus genoeg gemotiveerd raakt, als diegene daar natuurlijk toe in staat is om uiteindelijk zelf in beweging ook te komen. Als ik het goed begrijp.
1: Met partijen zoals Hart van Haag en de VVD kan je heel goed begrijpen dat het natuurlijk partijen zijn die het liefst mensen gewoon weer aan het werk wil krijgen. En dan inderdaad de hoop is dat iemand aan het werk kan en dan zichzelf weer kan voorzien van geld en daarin dus niet meer van de staat afhankelijk is. Ja. Of dat gaat lukken, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar dat is waar ze wel op gaan inzetten.
0: Ja, nou, ik denk dat dat inderdaad de komende 4 jaar natuurlijk allemaal gaat blijken. Als je meer politiek wil volgen, dan kan je natuurlijk onze website of onze app natuurlijk in de gaten houden. Ja. Want Maxime Kok houdt ons helemaal op de hoogte van alles wat hier qua politiek gebeurt in de stad. En
1: Zover er iets gebeurt. Dat
0: ja,
1: is
0: voor
1: nog,
0: zover inderdaad.
1: Klaar, anderhalve week.
0: Ik wou net zeggen.
1: En dan begint het weer.
0: Ja, dus volgende week nog niet, maar die week daarna. Dus eigenlijk als ook de scholen en alles weer van start gaan, dan hebben we zoiets van wij gaan ook weer.
1: Dan kan het nieuwe kindje van de wethouder Partyman naar de kinderopvang toe. dan kan hij weer aan de slag. Hij wil wel vanaf 1 september weer gaan beginnen als wethouder. Echt wel actief. Dus hij heeft nog anderhalf tot 2 weken met zijn kind en zijn vrouw.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dan kan hij nu nog even genieten. En dan straks, het zou wel echt wel iconisch zijn, denk ik, als hij dan op een gegeven moment zijn baby misschien meeneemt in zo'n draagzak.
1: Ja, maar dan zie ik ook de eerste motie van orde dat er toch wel dat het een beetje luid klinkt in het vak van het college.
0: Ja.
1: Dat zie ik al aankomen.
0: Nou, het is Den Haag, hè? Je weet het maar nooit.
1: Je weet het maar nooit.
0: Dankjewel, Maxime.
1: Graag gedaan.

0: Hou je dan van mij of van dit muziekje?
1: Allebei. Allebei. Ja, ja, want ik ga bijna weg. Over 6 minuutjes dan, dan vlieg dus ik
0: moet
1: de show
0: ook nog
1: uit.
0: Zijn. Ja, ja, nee. Wat heb ik? Wat heb
1: ja,
0: ik?
1: Wat heb jij? Wat heb
0: ja,
1: jij?
0: Ik heb een mega volle uitzending. Heel veel gasten.
1: Ik zie het.
0: Er is heel veel te doen dit weekend. Het NK Beachvolleybal is op Scheveningen. En een van de beachvolleyballers komt langs. Maar het Mielenfestival in het Zuiderpark is ook. En er is een gezondheidsplein. Dus daarover ga ik het ook hebben. En later, volgende maand, is het Art Nouveau Festival. En daar ga ik ook alvast op vooruitblikken. Dus ja, heel veel uittips.
1: Ja, lekker vol. Heerlijk.
0: Ja.
1: Hou ik van. Ja,
0: ja toch?
1: Ja, helemaal leuk en gezellig. En wat vind je zelf dan het leukste van de show? Of heb je zoiets van, dat ga ik niet zeggen.
0: Nee, ik vind alles leuk. Kijk, ik vind het gezondheidsplein vind ik wel interessant. Want het gaat onder andere over suikerziekte. Want Mielen is wel, ja, ik denk toch wel dat 80% Hindoestaans is wat daar komt. En de Hindoestaanse community in Den Haag is natuurlijk mega groot. Maar wat heel apart is, suikerziekte onder Hindoestanen is echt, nou, dat percentage is heel hoog. Dus daar gaan we het over hebben. Dus dat vind ik wel interessant en een belangrijk onderwerp. Natuurlijk, het is niet alleen maar een uittip, maar we gaan het echt daar ook over hebben. Van ja, hoe komt dat nou? Waarom is dat percentage zo hoog? Ja. Komt het door wat ze eten? Is het genetisch bepaald? Ja, ik ben er wel benieuwd naar.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar. Ja, dus als je
0: ik vind dat
1: weten,
0: wel interessant. Ja, ja ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar zelf.
1: Ja, ik ben zelf ook wel benieuwd naar. Dus ik blijf zeker lekker luisteren. En natuurlijk ook nog een FNA 11.
0: Ja, Sade, een oldie. En die staat echt heel erg zwaar voor. Want ik ging vanochtend ook al even kijken. Of SWV is meer de 90s muziek. Ja, allebei relaxte muziek, mooie vrouwenstemmen, R&B. Ja, gaan ze voor een classic. Sade is natuurlijk wel echt heel bekend. En SWV is wat minder bekend. Dus ja, mensen gaan nu voor Sade. Dus als je het er niet mee eens bent, tegenstemmen. En
1: zorgen dat het nog rechtgetrokken wordt.
0: Ga daarvoor naar onze Instagram.
1: Nou, super chickie. Heel veel plezier met de Haagse Bakkie. En morgenochtend om 7 uur ben ik er weer.
0: Ja, gezellig.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hardoptrekkende en lawaaierige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Op de Lozerlaan en de Eskamplaan werd daarnaast op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. Er komen nog twee seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met twee seizoenen. René en Sandra Bogaert kunnen runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al eens een reeks met René Bogaert onder de titel Gouden Gasten en Gouden Hoofd. Programma De Bogaertjes maakt dit seizoen kans op de televisiering, de jaarlijkse prijs van de kijker. Het weer nog enkele plensbuien, soms met onweer, af en toe droog en wat zon, bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.

0: groenstaal.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
4: Straks Kings of Leon, maar eerst Tem Impala.

0: Ja, Sex on Fire, Kings of Leon, hier op Den Haag FM. En je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en Ken, jij vindt het wel een lekker nummer, hè?
2: Zeker.
0: Ja, we zaten eventjes... twee bakkies ging ik voor jullie inschenken. En we zaten even rustig, nog even relaxed te kletsen. En jij bent van de zwarte espresso. Veel cafeïne in een korte tijd. En jij drinkt liever gewoon een normaal bakkie, geen Haags Bakkie.
2: Nee, gewoon lekker koffietje. En ontspannen. Espressotje hoeft niet zo voor mij.
0: Ja. Hadden jullie al koffie gehad of is dit jullie eerste bakkie?
3: Dit is mijn tweede bakkie.
0: Ah,
2: dit is mijn eerste.
0: Ja, sporters, we gaan het natuurlijk hebben over het beachvolleybal aankomend weekend. Morgen al. Het hele weekend lang is er weer beachvolleybal op Scheveningen. Dan denk ik meteen, ja, sporters, dat zijn fitte mensen. Die staan vroeg op en goed ontbijtje. Hoe zag jouw ochtend eruit?
3: Ja, ik stond niet vroeg op. Want je moet ook veel slaap hebben voor, om goed te herstellen. Dus ik heb lekker uitgeslapen.
0: Nou, niet heel erg, want je bent toch op tijd hier, ja toch?
3: Ja, zeker. Maar voor mij is dat uitslapen.
0: Want hoe laat sta je normaal op als je dan wel een zware trainingsdag hebt?
3: Tussen 8 en 9 wel hoor.
0: Oké, okay,
3: dus,
0: ja.
3: Dus dat is nog wel redelijk uitslapen. Als ik naar mijn werk moet, dan ben ik vroeger uit de veren.
0: Och ja, want dat is zo, hè. Ik denk, ik zit hier met topsporters. Ja. Volleybal, beachvolleybal is dan toch ook een beroep waarbij je ook nog een andere baan hebt waarschijnlijk.
3: Ja, zeker weten. Ja, het is niet zoals met voetbal dat als je in de top zoveel speelt dat je ervan kan leven. Dus we werken er bijna allemaal. Werken we er allemaal naast, ja.
0: Hey, maar dat is dan pittig, man. Dan moet je echt goed gemotiveerd zijn. En inderdaad je rust ook pakken als je dus ook nog werkt.
3: Ja, zeker.
0: Hoe lang volleybal je al?
3: Ik ben begonnen op mijn 10e, dus dat is nu 20 jaar. En met beachvolleybal vanaf mijn 18e.
0: Ja, want dat wilde ik meteen daarna vragen. Is het zo dat als je beachvolleybal, dat de meesten zijn volgens mij in de zaal begonnen?
3: Ja, eigenlijk denk ik wel. Hè. Er zijn er maar heel weinig die denk ik alleen maar beachvolleyballen en niet zijn begonnen in de zaal inderdaad. Ja,
0: ja vertel, hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik ben niet zo 1-2-3 zo'n topsporter als Kane. Ik zit er meer bij als zijn mediapartner. Ik begeleid hem en zijn partner een beetje in dit hele proces. Ook richting volgend jaar natuurlijk, het WK in eigen land.
3: Ook in Den Haag?
2: Ook in Den Haag.
0: Ja, en wat houdt mediapartner in dan? Want ga je altijd mee naar interviews? Of zorg je ook voor deals dat die misschien... financieel uiteindelijk misschien niet zo hard daarnaast hoeft te werken? I don't know.
2: Heel plat gezegd ja.
0: Ik
2: ben vooral heel erg bezig om sponsoring te regelen voor de jongens. Kijk, die nationale tour, dat is redelijk goedkoop om het zo te zeggen. Maar de punten die daaraan hangen, ja, die vallen wel wat mee. Dus die internationale toernooien die gespeeld moeten worden... daar komt ook de enige kosten met zich mee. Ja, en dan met een 9-5 baan erbij. En dan ook nog een huishouden, een kind, een vrouw. Ja, en dan blijft er aan het eind van de maand natuurlijk niet zoveel over. Dus dan worden die internationale toernooien spelen heel lastig. En dan is sponsoring ontzettend belangrijk.
0: Oh, super fijn dat je hem naast je hebt dan, denk ik.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja.
3: Daar ben ik heel blij mee. Nou ja, gelukkig kennen we elkaar ook al heel erg lang. Dus dat was eigenlijk 1-1-2.
0: En wat is jouw band dan? Of hoe ben jij terechtgekomen bij beachvolleybal? Want ja, je hebt zoveel sporten natuurlijk.
2: Ja, nee, zelf speel ik al sinds dat ik 4 ben. Dus ook al bijna 20 jaar. Ik heb met zijn broertje gespeeld. In Zevenhuizen. En eigenlijk kwamen we vorig jaar in Zandvoort volgens mij elkaar weer tegen. Hebben heel kort gepraat. Maar we hebben eigenlijk de ideeën even in de kast gezet. En eigenlijk richting eind vorig jaar zijn we weer in gesprek geraakt. Zijn de ideeën uitgesproken en de ambitie. En daar werd ik zo enthousiast van. Ik dacht, ja, ik wil met deze jongen samenwerken. Omdat ik zelf natuurlijk ook op volleybal zit, ik al in dat wereldje. Dus ja, dat was 1-1-2 voor mij.
0: Ja, misschien is het raar om te zeggen van jezelf. Dus ik ga, ja, goed dat je er bent. Ik ga het aan jou vragen dan. Waarom is Kane zo goed? En hij speelt natuurlijk met Mart. Waarom zijn zij zo'n gouden duo?
2: Nou, ik denk, ze zijn beide... het zijn twee aparte karakters. Mart is heel erg van... heel erg in zichzelf. Kane is heel erg uitgesproken in alles wat hij doet. Die gaat ook, zeg maar, alles... altijd 100%. En ik denk dat daarin echt een fantastische wisselwerking is. Zowel op het veld als buiten het veld. Maar ja, ook als speler ontwikkelen ze zich steeds door en door. En ondanks dat het twee verschillende posities zijn, weten ze elkaar toch net even die aanwijzingen te geven van ga een keertje dit doen of ga een keertje dat doen. Ga naar een splitblok of dat soort dingen. Dus ze blijven elkaar zowel op het veld als buiten het veld echt wel uitdagen.
0: Ja, de eerste 6 Eredivisie Beachtops stond je iedere keer met Mart op het podium. Ja. Wauw, geweldig.
3: Ja, zeker weten. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Nee, dus wel wat minder goud dan dat we eigenlijk hadden gehoopt. Maar elke keer podium is wel knap inderdaad. Behalve het afgelopen weekend. Daar praten we niet meer over.
0: Nee, alle blikken gericht op het NK dit weekend. Hoe heb je je voorbereid en hoe lang zijn jullie al bezig? Want ja, afgelopen weekend heb je natuurlijk ook weer gespeeld. Dus ja, het is best wel intensief lijkt mij.
3: Ja, normaal gesproken trainen we altijd bij Houtrust. Dus op de Houtrustlaan is dat op de Laan van Poot.
0: Ja, daar heb je gewoon aangelegd zand, dicht bij het strand. Ja.
3: En nu trainen we dus heel de week op het strand ook. We gaan vanmiddag ook weer trainen op het strand met het heerlijke weer. We moeten er wel mee leren omgaan.
0: Ja.
3: We hebben in Zandvoort een toernooitje op het strand gehad. Dus we zijn heel erg blij dat we in ieder geval een toernooi op het strand konden spelen. Want dan heb je vooral heel veel wind. En misschien heb je nog een beetje regen.
2: Zeker veel wind in Zandvoort.
3: Ja, heel veel wind in Zandvoort. En wij houden daar eigenlijk stiekem wel een beetje van.
0: Ja, ik kijk nu naar buiten en ik zie de vlaggen van de bibliotheek zie ik ook flink wapperen. Dus ja, hou je van wind? Kan je dat dan tactisch goed inzetten?
3: Ja, het geeft gewoon een extra dynamiek aan het spel. Als je de wind als vriend hebt, dan wordt het heel leuk. En als je de wind als vijand hebt, dan wordt het niet zo leuk.
0: Nee.
3: En daarom is het goed om juist nu te gaan trainen op het strand. Van het weekend wordt het niet super lekker weer. Vrijdagmorgen volgens mij een beetje hetzelfde als dit. Maar zaterdag, zondag wel iets beter. Het is in ieder geval droog.
0: Het is natuurlijk het NK beachvolleybal. Dus in Nederland kom je dan altijd soort van in de zomer uit, lijkt mij. Maar voor de rest, hoe is jouw jaar met jouw sport? Ben je dan het hele jaar door ook aan het beachvolleyballen, maar dan op andere continenten waar het dan zomer is? Of is het vooral een zomersport voor jou, dat je het meest actief bent?
3: Afgelopen jaren was het sowieso in de zomer inderdaad. Ik speelde ook in de zaal, speelde ik op het hoogste niveau. Afgelopen 2 jaar dan een niveautje lager. Om iets meer te focussen op het beachvolleybal. Maar we trainen ook indoor bij het Zuiderpark. En bij Lindo Beach trainen we ook heel veel. En zeker omdat we nu aangesloten zitten bij Lindo Beach, hebben we daar altijd een veldje waar we kunnen trainen. En dan maakt het niet uit wat voor weer het is. Al sneeuwt het, dan zijn we daar te vinden. En in deze winter ga ik in ieder geval stoppen in de zaal om me volledig te focussen richting het WK. En dan gaan we alleen maar binnen trainen. En we vliegen niet naar het buitenland om extra te trainen in de winter. Maar we gaan wel in het voorjaar een trainingskamp doen in het buitenland. En dan, waar het maakt niet zo heel veel uit, maar dan moet de zon wel schijnen inderdaad.
0: Ja.
3: Dus niet alleen voorbereiden, beachvolleyballend, maar ook een beetje kleurtje krijgen is ook heel belangrijk. Anders verbrand je gelijk.
0: Oh ja, daar hou je rekening mee.
3: Ja, dat is een grapje, maar.
0: Nou ja, je bent natuurlijk wel op het strand altijd. En je ziet er wel als een beachboy uit, zeg maar. Net als de surfboys, gezond kleurtje.
3: Beetje, ja,
0: want je hebt wind inderdaad en zon. En je bent heel erg druk aan het sporten. Dus je bent helemaal niet bezig met bruin worden of verbranden.
3: Nee, in het tegenovergestelde juist. Want als we klaar zijn met de wedstrijden, dan gaan we zo snel mogelijk uit de zon.
0: Ik heb het al heet als de zon schijnt, zonder dat ik aan het beachvolleyballen ben. En als ik dan dat zie, ik vind het fantastisch. Maar we gaan het er zo nog uitgebreider over hebben. Nu eerst Taylor Swift, Shake It Off.

0: Ja, Taylor Swift, Shake It Off, hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb op de koffie Kane van Hal, die dit weekend op het NK Beachvolleybal... hij gaat daar spelen samen met Mart van Werkhoven. En ze hebben heel veel keer op het podium ogen staan. Maar dit weekend dus het NK. En wat hoop je? Ja, natuurlijk hoop je altijd op goud. En daar ga je voor. Maar hoe schat je het een beetje in?
2: Nou ja, zoals ik daarnet ook al zei, als de wind onze vriend wordt, dan schat ik de kansen goed in. We gaan voor het hoogst haalbare inderdaad. En dat is voor ons nu op dit moment, denk ik, podium. Daar moeten we topfit voor zijn. Dus zijn we goed aan het voorbereiden nu.
0: Ja, dat voorbereiden, topfit zijn. Je zei al van vandaag een beetje uitgeslapen, want je moet natuurlijk ook je rust goed pakken. Maar hoe ziet jouw trainingsschema daar zo'n beetje uit gemiddeld?
2: Ja, op dit moment is dat sowieso wel lekker. Want ik ben gymdocent, dus ik heb zomervakantie.
0: Ik heb
2: 6 weken lekker vrij.
0: Ja.
2: Mijn partner die zit in de IT, maar die kan eigenlijk heel makkelijk vrij nemen wanneer die wil. Dus die heeft deze week ook veel vrij. En volgens mij zelfs een hele week.
0: Tuurlijk. Ja, even jou supporten natuurlijk ook.
2: Nou ja, goed, dat doen we dan natuurlijk samen. En hij kan zijn rust daarop instellen. Op het moment dat hij rust nodig heeft, dan neemt hij vrij. En dan kan hij dus zo op die manier zijn trainingsschema in elkaar zetten.
0: Ja, want hoe vaak trainen jullie gemiddeld, zeg maar?
2: We trainen ongeveer 2 keer krachttraining en 2 keer baltraining. En zeker in de momenten dat we iets meer willen trainen om ons goed voor te bereiden, doen we een 3de training erbij. En dan doen we, omdat we 30-plussers zijn, zonder springen. Want al het springen dat in het zand vooral, dat kost heel veel kracht. Dus dan pakken we vooral het grondwerk pakken we dan aan. Dus ja, zeg 5 keer in de week ongeveer een training. Ja.
0: Oh my god, en je hebt een gezin en je werkt.
2: Ja.
0: Wauw, vertel, want dat vergt heel veel discipline, maar ook heel veel motivatie. Waar komt die motivatie bij jou vandaan?
2: Ja, ik heb een vader en die heeft vroeger ook voor beachvolleybald. En die is 2 keer Nederlands kampioen geworden. Ik weet niet of ik dat ga halen, maar er zit altijd als vanaf jongs af aan wel in van ik wil eigenlijk meer bereiken dan dat mijn vader heeft bereikt. Er is maar 1 ding wat hij nog nooit heeft gedaan en dat is een WK spelen. En dat is volgend jaar is dat in Nederland, waardoor er wat extra plekken zijn voor Nederlanders. En de kans bestaat dat wij daar een plekje krijgen.
0: Wauw. Ja. Hey, ik weet niet, ik stel de vraag en een van jullie kan hem beantwoorden. Want ik ben benieuwd, hoe belangrijk is dan dit NK nu voor jou om dan ook kans te maken om mee te mogen doen met het WK? Of staat dat helemaal los van elkaar?
2: Het is eigenlijk helemaal los van elkaar. Ja. Eigenlijk de nationale tour en het NK, alles wat in Nederland gebeurt, is eigenlijk niet belangrijk. Alles wat internationaal gebeurt, dat is het meest belangrijke. Want je wil punten in de internationale ranking halen om je daarvoor te kwalificeren. En dan is er waarschijnlijk 1 wildcard voor het beste Eredivisie-team in Nederland. En daar wordt misschien dan een kwalificatietoernooi voor georganiseerd. En dat is dus 1 toernooi. En als je die wint, dan krijg je een ticket.
0: Oké, dus die staat heel hoog op de agenda. En daar gaan jullie alles omheen plannen en helemaal goed voor trainen. Zijn er nog andere dingen waarmee je bezig bent om je voor te bereiden op dat WK en überhaupt geplaatst te worden?
2: Ik denk dat het allemaal een beetje in balans moet blijven. En ik heb gelukkig een hele lieve vrouw die het thuis allemaal goed in de eentje kan rooien als ik hier weg ben. Straks wordt het wel wat uitdagender. Ik krijg ook nog eens een tweeling.
0: Oh, wauw. En je hebt al een kind, toch?
2: Ik heb al een dochter van 5, inderdaad.
0: Oh, wauw.
2: En nu dan een tweeling. Maar gelukkig is ze 5 en bijna 6. Dus dan kan...
0: Ja, die kan zichzelf wel aankleden. Je hoeft niet alles meer te doen.
2: Precies. En die is ook hartstikke zorgzaam. Dus die wil ik heel graag helpen. Dus dat is hartstikke mooi.
0: Oh, wauw.
2: Dus alles in balans houden is het allerbelangrijkste. En de ballen hoog houden, ja.
0: Ja, het is mooi dat je dan support hebt van het thuisfront. Dat is heel fijn natuurlijk. Anders zou je nooit op zo'n hoog niveau kunnen beachvolleyballen.
2: Had dat nooit gelukt.
0: Nee. Hey, ik hoorde jou vertellen over je vader, die natuurlijk ook heel hoog heeft gebeachvolleybald. En dan denk ik meteen aan kleine Kane, die dan altijd langs het veld was.
2: Ja, dat is precies inderdaad hoe het is gegaan, ja. En samen met mijn broertje waren wij eigenlijk altijd mee. Zelfs in de buik van mijn moeder was ik ook al mee op reis naar Griekenland en naar andere landen. En hier in Nederland heeft hij toen wij geboren waren veel meer gespeeld. En toen waren wij eigenlijk altijd langs het veld. En toen nog met Lipton Ice die als hoofdsponsor. En toen dacht ik van, dat wil ik ook.
0: Ja, tof. Hey, en hoe is dat dan nu bij jouw dochter? Staat hij ook altijd langs de lijn? Of zit hij op de tribune? Is ze ook al geïnteresseerd? En wil ze ook met papa eventjes een beetje al met de bal volleyballen?
2: Ja, ze zat een jaartje op volleybal. Alleen ze is nog een beetje net te jong.
0: Ja.
2: Een beetje spelen, dus dat vond ze niet zo interessant. Het begint wel wat meer te jeuken in de vrije tijd, inderdaad. Dus dat is wel mooi om te zien. En ze is voor het eerst afgelopen weekend meegegaan in de eentje met mij. Dat komt natuurlijk omdat mijn vrouw zwanger is en nu heel erg zwaar wordt. Dus, en ze wil dus heel graag zelf mee. En ze is twee keer mee geweest dit weekend en ze vindt het helemaal fantastisch. En dan is ze gewoon aan het spelen en ondertussen af en toe aan het aanmoedigen. Dus dat is leuk om te zien.
0: Ja, de interesse zit er al. Ja, plus is natuurlijk super trots op haar vader. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Ja, ze was heel boos dat ik afgelopen weekend de kwartfinale voor.
0: Ja. Papa, waarom heb je dat niet gewonnen?
2: Ja. Dat vond ze niet leuk. Blijven.
0: Dat snap ik helemaal. Ja, je hebt ook kinderen die dan echt fanatiek zijn. Die dan natuurlijk ook gewoon keihard moeten huilen en heel verdrietig zijn als hun papa of mama.
2: Ja, dat hadden we net niet, maar dat was wel boos.
0: Ja, boos op papa, hè? Hey, tot slot dan, want je dochter is dus je trouwste supporter en die komt sowieso kijken. Maar vertel, voor de mensen die nu luisteren en denken van, misschien is het wel leuk om ook te kijken. Wat kunnen ze verwachten? Want het is volgens mij gratis. Je kan gewoon naar Scheveningen en gaan kijken, hè?
1: Ja, klopt. Het NK wordt afgewerkt bij het NK, of bij het The Hague Beach Stadium. Dicht bij de visafslag staat volgens mij.
0: Ja, dat is bij het HAVO.
1: Ja. Het is gewoon gratis, dus je gaat heel veel hoogstaand volleybal zien. Vooral de Europese kampioenen bij de dames zullen ook aanwezig zijn dit weekend. Dus dat is ook natuurlijk een hele mooie om die te kunnen zien in eigen land. Maar vooral gewoon Kane van Hal en Mart van Berkhoven zien shinen op het hoofdpodium hier in Nederland. Ja, dat is gewoon top. Dus als je tijd en zin hebt, kom gezellig naar Scheveningen, naar de Hague Beach Stadium. En naar het NK kijken.
0: Ja, ik vind...
2: Het is de hele dag.
1: Het is de hele dag. Het begint 's ochtends vroeg tot voor mijn laatste wedstrijd op zondag om 5:00 uit mijn hoofd.
2: Ja, zondag is het iets eerder klaar dan met de finales. Maar vrijdag is tot 5:00 de laatste wedstrijd. Zaterdag idem.
1: In ieder geval een hele weekend hoogstaand beachvolleybal.
0: Ja, en ik vind volleybal is altijd heel erg leuk. Het is heel tactisch ook. En wat ik eigenlijk toffer vind nog, is dat beachvolleybal. Want dat ziet er veel spectaculairder uit. Want je gaat veel meer duiken. En want je komt natuurlijk op zand terecht en niet in zo'n zaal. Dat is allemaal ingewikkelder. Dus volgens mij belooft het echt wel een spektakel te worden.
1: Ja, zeker. Er zijn een aantal hoog aangeschreven teams van Nederland zijn erbij. Van het BTN, Beach Team Nederland. Dus die willen ook hun kunsten laten zien. Het is echt hoog niveau dit weekend te zien. De beste 32 teams van Nederland die staan hier in Den Haag.
2: Zowel mannelijk als vrouwelijk. Hè?
1: Ja.
0: Wanneer is de eerste wedstrijd van jou en Mart, Kane?
2: We spelen zaterdag de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi om 10:20.
0: 10:20. Lieve mensen, ga hem aanmoedigen. Gratis op Scheveningen. Spectaculair. En ik wens je heel veel succes. En ik ga voor goud. Ik ga voor je duimen. Nou, vooral voor je dochter ga ik duimen. Ja. Anders wordt ze weer boos.
1: Ja, anders heb ik het aan de stok thuis, Kane. Ja.
0: Kane, dank je wel.
3: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Ja, Shakira met Sue hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik zei het al, het is een hele volle uitzending met allemaal mensen die op de koffie of thee komen. En in dit geval, ja, toch ook veel mensen heel goedkoop voor mij aan de water. Dat is ook mijn volgende gast, Ashikula. Zeg ik het nou goed?
2: Perfect.
0: Ah, oh, gelukkig, want ik denk, jeetje, die naam ken ik nog niet. Ja, u bent ervaringsdeskundig en we gaan het hebben over suikerziekte. En dat is in het kader van het Milen Summer Festival, wat aankomend weekend weer plaatsvindt in het Zuiderpark. Nou, ik reed langs gisteren en het ziet er al helemaal klaar uit. Ik zag al podia, ik zag al de hekken. En het is een heel groot festival, ieder jaar in het Zuiderpark. Met de Indiase, Hindoestaanse, Surinaamse cultuur. Het is een mooi festival altijd. En sinds een paar jaar is er op het festival, naast muziek en dans en eten en een soort van kermis, is er ook altijd een gezondheidsplein. En daar bent u te vinden, hè, dit weekend?
2: Klopt.
0: Ja, vertel. Want waarom vindt u het belangrijk om op het gezondheidsplein aandacht te schenken aan suikerziekte?
2: Nou, ik had zelf diabetes.
0: Ja?
2: Ik had 16 jaar lang diabetes. Steeds weer pilletjes inslikken. Elke dag 2-3 pilletjes. Tot ik dacht van, ja, ik word niet beter van die pillen. Wat kan ik doen? En toen ben ik zelf gaan studeren en bestuderen. En toen bleek dat als je je leefstijl aanpast, dat je veel kan veranderen.
0: Wauw.
2: En zoveel dat ik mijn medicijnen moest gaan afbouwen. En in feite diabetesvrij ben.
0: Wauw. En ja. hoe lang heeft die periode geduurd?
2: Je kan wel zeggen, binnen een half jaar had ik het onder de knie.
0: Zo snel?
2: Dat klopt. Als je eenmaal door hebt wat het is, hoe ontstaat de ziekte, wat veroorzaakt dat. Als je dat weet en je gaat naar handelen en leven, wat ze noemt leefstijl aanpassen. Je gaat letten op je voeding, je gaat meer bewegen. Kijk, de Surinamers, Hindustanen, die houden van zittend leven, serie kijken of televisie kijken. En dat werkt niet in het voordeel voor je gezondheid. Dus toen ik bewust werd van wat de oorzaak is, vaak de oorzaak, afgezien van medische dingen zoals slecht werkende alvleesklier. Maar je kan als mens, de grootste deel kan er heel wat aan doen. En toen ik het bij mezelf onder de knie had en zeg maar beter werd, vooruitgang boekte, zeg maar, diabetes beter onder controle kon houden, dacht ik, dit moeten mensen weten. En dus ging ik verenigingen opzoeken, groepen opzoeken en daar mijn verhaal vertellen. En zo dan de mensen inspireren om iets aan gezondheid te doen.
0: Wauw.
2: Want ziek zijn is niet leuk.
0: Nee, zeker niet.
2: En vooral alle stress die het met zich meebrengt.
0: Ja.
2: Eenmaal diabetes geconstateerd wordt, dan denk je van alles van, ja, ga ik blind worden? Gaan mijn benen geamputeerd worden? Dat zie je in de omgeving. Dus ik dacht, mensen moeten zo snel mogelijk weten wat het is. En zodoende, op uitnodiging van Abbott, hebben ze mij gevraagd om op het gezondheidsplein bij Zuiderpark, Milen Festival, ook aanwezig te zijn om mijn verhaal te kunnen doen.
0: Ja, mooi. En nu bent u ook bij mij, bij Den Haag FM, om uw verhaal te doen. Want ik ben wel heel benieuwd, hè. Want hoe lang liep u al rond met de klachten? En ja, wanneer wist u dan dat het suikerziekte was? En hoe lang heeft u dus met die medicijnen en, nou ja, alle stress en daarmee geworsteld?
2: Nou, het is heel raar, want ik had het niet door. Ik sportte. Ik niet zoveel, maar ik bewoog wel, ik deed wel wat. Maar mijn voeding lette ik niet op. En op een gegeven moment was ik weer in de gym. Was er een apparaat, een bloeddrukmeter. Dus toen werd mijn bloeddruk gemeten. En toen bleek dat het heel hoog was. Dat was ja, onvoorstelbare waarde. 180 over 250.
0: Oh, wauw.
2: Dat is, nou ja, ik ging naar de arts. Die dacht dat ik, die kon niet begrijpen dat ik nog leefde. Maar ik voelde niks, ondanks ik zo'n hoge bloeddruk had. En uit onderzoeken bleek toen ook dat ik diabetes heb. En dat voelde ik ook niet. Dus ik wist helemaal niet wat aan de hand was. Ik voelde me gezond, maar toch innerlijk van binnen helemaal verrot en ziek.
0: Ah, maar dat is dan ook... Want ik wilde eigenlijk vragen, ja, wat waren uw klachten? Maar u had eigenlijk geen klachten.
2: Ik had persoonlijk geen klachten, nauwelijks klachten.
0: Ah.
2: Ik van alles.
0: Maar dat is best wel gevaarlijk dan.
2: Klopt. Ik ben ook ja, zeg maar een harde werker in die zin.
0: Ja, misschien had u wel klachten, maar negeerde u het gewoon? Dacht u, oh, dat hoort er gewoon bij?
2: Ja, niet dat alleen. 2-3 uren per dag sliep ik. 'S Avonds sliep ik niet. Ik bleef werken, ik bleef actief, ik bleef van alles doen. En je hebt gewoon niet door dat je lichaam ook rust nodig heeft. Dus de stress was er, maar je voelt dat niet. Of ik voelde het niet. En dat is nou juist het verraderlijke van deze ziekte. Vele mensen weten het niet. Of weten een beetje. En denken van ja, het gaat wel over. Maar tot je echt rare dingen gaat meemaken.
0: Ik ben wel benieuwd, want u bent nou ja, geschrokken. U was eerst aan de medicatie. En toen bent u toch ja, het op een andere manier gaan doen. Namelijk op een natuurlijke manier meer. Uw leefstijl gaan aanpassen. Vooral voeding bent u gaan aanpassen. Wat was dat moment dat u dacht van ja, ik stop met die medicatie. Ik ga het op een andere manier aanpakken. Of ik wil stoppen met die medicatie. Ik wil het op een andere manier aanpakken.
2: Omdat ik zag dat al die jaren ik eigenlijk steeds meer medicijnen kreeg. Kijk, als mens denk je, je gaat naar de arts, die geeft je medicijnen om beter te worden. Maar ik werd niet beter, want elke keer kreeg ik nog meer medicijnen bij. Dus ik dacht, dit gaat toch de verkeerde kant op. Eerst pilletjes, later, wat ik bij anderen zag, moesten insuline inspuiten. 1 keer per dag, 2 keer per dag, 4 keer per dag. Dus het wordt steeds meer en meer. Het wordt niet minder. Tot je je leefstijl gaat aanpassen. Dan kan je er wat aan doen. Maar gewoon niks doen en medicijnen innemen, dat werkt niet.
0: Ik ben benieuwd, wat heeft u aangepast? U zei al meer bewegen. Maar qua voeding, wat bent u anders gaan doen?
2: Het eerste wat ik ben gaan begrijpen, dat ik een hoge suikerwaarde heb. Oké? Okay? Mijn bloedsuiker is hoog. En dat betekent diabetes. En toen ging ik na, hoe komt het dat ik een hoge bloedsuiker heb? En dat komt door voeding. Punt. Zo simpel is het. Wat je eet, wordt omgezet in suiker. Maar wat je eet, heb je verschillende soorten. Je hebt koolhydraten, je hebt rijst, je hebt bami, je hebt nasi, je hebt roti, je hebt aardappel. Je hebt vis, vlees, groenten, voor alles. Het is allemaal voeding, maar bepaalde van ze geven jouw suiker een hogere waarde. Oké? Okay? En dat is vooral rijst, nasi, bami, roti, alles wat met bloem gemaakt is, witte bloem. Dus een loempje ook. Dat geeft je een hoge bloedsuiker. Dus ik ging dat verminderen. Op het moment dat ik dat ging verminderen en meer groenten en vlees en vis ging eten, zag ik dat mijn waardes beter werden.
0: Oh, wauw. En dan in een half jaar, hè, meteen?
2: Wat zei je?
0: In een half jaar eigenlijk ging het...
2: Klopt. Omdat ik ook ging meten. Ik ging 4 keer per dag, 4 of 6 keer per dag ging prikken. 'S Ochtends als ik opsta. Na mijn ontbijt, na mijn middageten, ging ik steeds prikken. En elke hap die ik nam, ging ik als het ware prikken. En toen zei ik van, hé, deze hap nasi, dat heeft mijn suiker omhoog gegooid. En deze hap kip niet. Dus zo begreep ik wat wel goed is voor mijn lichaam. En wat goed is of niet goed is voor een diabetespatiënt.
0: Nou ben ik ook benieuwd, want onder Hindoestanen is het suikerziektegehalte best wel hoog, het percentage. Komt dat door bepaalde voeding? Ik denk meteen aan, als ik dan nu hoor over de koolhydraten, roti, nou dat is en de plaat en de aardappel. Dus ja, dat is eigenlijk dubbel op koolhydraten. Terwijl misschien één van de twee zou beter zijn. Plus dan nog wel de kousenband en de kip bijvoorbeeld. Maar dan de aardappel misschien weglaten of de plaat weglaten.
2: Nou kijk, het is een bepaalde gewenning dat we hebben. Hè? En als mens algemeen, maar als Surinamers. Kijk, als je die... die portie die je voorlegt. Maar daarnaast gebruiken we ook wat drank. En meestal drinken we daarbij cola of zoetigheid.
0: Of Dawet, ook suiker. Ja.
2: Dawet.
0: Of Fernandes.
2: Fernandes. Ja. Dus een portie eten plus dus zoetigheid geeft een dubbele piek. Dus wil je veranderen, dan moet je dus daarop gaan letten. Van wat ga je dan verbinden?
0: Vandaar dat hij gewoon water drinkt.
2: Precies, ik heb gewoon een glaasje water.
0: Ja. Perfect. En dan als we prikken, dan is daar geen piek?
2: Nee, helemaal niet.
0: Ja, wat goed. Hoe voelt u zich? Want u zei, u had eigenlijk niet echt klachten. Maar u zag wel dat die waardes enorm hoog waren. En u wilde gewoon gezonder zijn, gezonder leven. Maar nu u dus toch dat dieet bent gaan doen. Of tenminste, gaan letten op uw voeding. En meer gaan sporten, meer bewegen. Voelt u nu wel verschil? Of ziet u het alleen aan die waarden?
2: Ik zie het vooral aan de waardes, want ik had eigenlijk weinig last. Persoonlijk, hè, nogmaals, anderen niet. Die hebben echt hoofdpijn, zijn zwakjes. Maar ik had dat niet. Dus het is bij mij iets anders. Maar ik zie wel door die waardes dat ik gezonder ben. Gezonder ben geworden.
0: Ja.
2: Dus gevoel minder, maar innerlijk weet ik dat het beter is geworden.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Bent u trots op uzelf?
2: Ja, trots. Ik ben altijd bescheiden. Ik ben trots dat ik deze informatie tot me heb genomen. Dat ik heb begrepen en ben gaan toepassen. Daar ben ik trots op. Want velen weten wat het is, wat je kan doen, leefstijl. Maar die doen er niks aan. En dus ja, ik ben trots dat ik het mag doen.
0: Nou, ik ben trots op u dat het u is gelukt. Want ja, je leefstijl omgooien en bewust voor een gezond leven kiezen. Ja, dat vergt toch discipline. En ja, u heeft het maar gedaan hoor. Ik vind het heel goed dat u dat heeft gedaan. En wat ik ook heel goed vind is dat u hier bent om uw verhaal te vertellen. En dat u aankomend weekend ook op het gezondheidsplein bent. Want ja, die bewustwording bij mensen, ja, dat is volgens mij heel belangrijk.
2: Zeker, zeker. Wat ik zie, dat er heel veel informatie is. Kan bij huisartsen, verpleegkundigen, krijg je veel informatie. Maar informatie alleen is niet voldoende. Je moet het gaan doen. En daar zijn we nogal zwak in als mens.
0: Ja, want al dat eten is toch zo lekker, hè? En na een dag werken op de bank met misschien ook weer allemaal lekkers. Ja, en dan, ja, dat is ook gewoon heel verleidelijk, hè? Dus ik snap het wel, hoor.
2: Je moet gewoon denken van, wat kan jouw lichaam aan?
0: Ja.
2: Als je iets niet aan kan, zo ben je niet geboren. Je bent niet geboren met een, bijvoorbeeld een goed werkende alvleesklier. Dus je hebt minder insuline, wordt aangemaakt. Dat betekent dat je maag moet gaan aanpassen. Want je organen kan je weinig aanpassen. Maar wel wat je naar binnen brengt.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik weet niet of dat bekend is. Want van hoe laat tot hoe laat is het gezondheidsplein? Is het gewoon het hele weekend open?
2: Het hele weekend, 3 dagen van vrijdag tot met zondag.
0: Ja.
2: Zijn we er, samen met ook zorgprofessionals en meerdere deskundigen. Waarbij mensen dus van meerdere kanten het verhaal kunnen horen. En wat ze, waar we kunnen helpen.
0: Ja, ik was er vorig jaar en toen deden ze ook een onderzoek. En dan namen ze een haar en dan gingen ze je DNA checken. Ik weet niet precies wat, maar ik mocht niet meedoen, want ik heb geen Hindoestaanse roots. En ik was wel benieuwd. Ik wilde het ook wel weten. Maar je kan wel, volgens mij, geldt dat wel voor iedereen. Maakt niet uit wat voor culturele achtergrond je hebt. Maar je kan wel je bloeddruk laten meten. Je kan je cholesterol laten meten. Dus je kan een soort van check-up doen. Dus dat is wel fijn. En dan, als er iets wordt geconstateerd dat iets misschien te hoog is, dan krijg je volgens mij meteen inderdaad bij professionals of bij ervaringsdeskundigen zoals u, kan je meteen in gesprek gaan, hè?
2: Klopt.
0: Ja.
2: Welkom, zou ik zeggen.
0: Ja, dank u wel voor uw verhaal. En heel veel plezier ook, want u gaat vast ook wel een dansje doen of naar een optreden kijken. Ja, toch?
2: Zeker.
0: Dat hoort ook bij Milan. Dank u wel voor uw mooie verhaal. Heel inspirerend.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
2: Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in

0: heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hardoptrekkende en lawaaierige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Op de Lozerlaan en de Eskamplaan werd daarnaast op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. Er komen nog twee seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met twee seizoenen. René en Sandra Bogaert kunnen runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al eens een reeks met René Bogaert onder de titel Gouden Gasten en Gouden Hoofd. Het programma De Bogaertjes maakt dit seizoen kans op de televisiering, de jaarlijkse prijs van de kijker. Het weer nog enkele plensbuien, soms met onweer, af en toe droog en wat zon, bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
4: Ja, en we starten het tweede uur met Alex Warren.
5: Den Haag FM.
4: Fever Dream, nu op Den Haag FM.

0: Ja, Alex Rowan, Fever Dream hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Het tweede uur alweer. En het is een hele volle uitzending. En ja, daar zijn ook weer allemaal vaste gasten. En dat is leuk om Ryan weer te zien. Mijn overbuurman van Pathé. Goede.

0: Morgen is het nog.
1: Morgen, zeker.
0: Ja, hoe gaat het met je?
1: Hartstikke goed.
0: Ja? Vertel. Speciale reden, hartstikke goed.
1: Nou, we hebben wel echt een hele goede zomer gehad in de bioscoop.
0: Echt?
1: Ja, terwijl natuurlijk normaal de zomer meer is dat je denkt van... mooi weer, dan gaan de mensen niet zo snel naar de bioscoop. Maar we hebben het heel druk gehad deze zomer. Echt, zeg maar, kerstvakantieniveau drukte.
0: Wauw, maar misschien, het was wel heel heet. Met 30 graden kan je misschien beter in de bioscoop zitten dan buiten. Ja. Ja.
1: En we hebben geluk gehad dat er echt mooie films ook in de bioscoop waren die veel mensen wilden zien. Dus ik denk inderdaad de combinatie van het aanbod en de temperatuur, dat voor ons heeft gezorgd voor heel veel filmbezoeken.
0: Jeetje, ja, maar dat is dan denk ik ook wel inderdaad een verrassing. Want normaal is de zomer inderdaad echt wel het meest rustig.
1: Ja, dat is wel grappig, want dat is wel echt heel erg, laten we zeggen, niet eens per se heel Europees. Want in sommige Europese landen is het ook wel meer warm. Maar bijvoorbeeld in Amerika, wat eigenlijk de grootste speler is, zeg maar, qua filmresultaten.
0: Blockbusters, ja.
1: Daar is de zomer eigenlijk ook een heel groot seizoen. En daar gaan de mensen eigenlijk al jaar en dag juist naar de bioscoop in de zomer om af te koelen. En dus die grote films ook in de zomer te kijken. En dat is dit jaar dus ook in Nederland gelukt. Terwijl hier vaak inderdaad de gedachte is, het is mooi weer. De bioscoop is meer voor de herfst en de winter.
0: Ja, eerlijk, ik ben ook zo'n persoon. Ja. Ik ga inderdaad, als het buiten kouder wordt, ga ik ook meer naar binnen. En zodra de zon schijnt, ben ik altijd buiten.
1: Maar dat is ook logisch, want die schijnt niet zo vaak hier. Ja, in de laatste tijd wel wat vaker.
0: Ja, dus nu niks meer van te merken. Nee. Maar ja. Hey, en dan over de blockbusters. Want ja, ik zag echt inderdaad bij heel veel vrienden van mij, ook met kinderen, zag ik echt heel veel bioscoopfoto's voorbij komen. Spider-Man, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Spider-Man. Die heeft het supergoed gedaan. Nieuwe, eigenlijk een soort van... Ik geloof dat ze weer de nieuwe start van de nieuwe trilogie is met Tom Holland als Spider-Man. Ben zelf ook geweest. En wat ik vooral bij deze heel leuk vond, is het is gewoon eigenlijk best wel een simpele superheldenfilm. Met niet heel veel ingewikkelde dingen, met verschillende werelden. Het is gewoon zoals je Spider-Man kent. Ja, eigenlijk bijna dat je zegt standaard en dat je denkt, oh, dat klinkt niet heel goed. Maar dat was juist heel fijn.
0: Ja.
1: Na al die hele ingewikkelde films die we eigenlijk de laatste tijd op superheldengebied hebben gehad, was dit gewoon lekker normaal.
0: Dat je heel ingewikkeld moet gaan nadenken.
1: Precies.
0: Ja, ik snap hem helemaal.
1: Ja.
0: Hey, en dan ben ik ook benieuwd naar eentje. En die draaide volgens mij al vlak voor de zomervakantie. Ik wilde heel graag gaan. Ik ben nog steeds niet geweest. En ik krijg gemengde geluiden te horen. Ik ben benieuwd of jij me hebt gezien. Fajana, maar dan de...
1: Ja.
0: De
1: live action.
0: Ja, live action, zo noem je het.
1: Dat is er eentje die ik nog niet heb gezien. Die wilde ik eigenlijk wel graag zien, want ik vond het origineel heel leuk.
0: Ik ook.
1: Maar er waren zoveel films. En ik heb echt heel veel films gekeken de afgelopen weken.
0: Maar
1: en toen
0: deze
1: op een gegeven moment
0: is nog niet
1: keuze gemaakt van welke moet je soms even laten gaan.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk ook wat jij zei, vanwege die gemengde verhalen. De een vond het leuk, de ander vond het... Die zei, het origineel vond ik eigenlijk toch leuker. Gewoon.
0: Ja, dan weet je
1: de tekenfilm, animatiestijl.
0: Ja.
1: Ik dacht, als ik er eentje moet laten gaan, is het toch die geworden.
0: Ja, welke heb je niet laten gaan?
1: The Odyssey.
0: Oh ja, daar hoor ik ook iedereen over. Volgens mij is Amber mijn collega gegaan met haar verjaardag. Ook nog niet, zegt ze. Ze zegt ook nog niet.
1: Dat is er echt een
0: aanrader voor haar.
1: Moet je zien.
0: Ja, ik hoor het van iedereen.
1: Waanzinnig goed. En dat is echt een bioscoopfilm.
0: Ja?
1: Die moet je echt op een groot scherm. Het is zo indrukwekkend.
0: Oh.
1: Die is niet voor thuis.
0: Ja, maar het verhaal is ook natuurlijk gewoon echt episch. Ja. Dus
1: en
0: dat...
1: die hele film is episch. Het is zo gaaf gemaakt. Er gebeurt heel veel. Maar de tijd vliegt voorbij. Dat je denkt van, als iemand op een goede manier tegen me had zeggen, je hebt hier 6 uur gezeten, had ik het ook geloofd. Omdat er zoveel op je afgekomen is. Maar niet dat je denkt, het duurt allemaal te lang. Want je knippert 2 keer en die 3 uur is voorbij.
0: Oké. Die komt bovenaan op mijn lijstje.
1: Dat zijn
0: dus
1: ook echt de 2 films die het meeste publiek hebben getrokken.
0: Ja. Ja. Hey, en wat komt er nog aan? We hebben nog 1 weekje zomervakantie.
1: Ja.
0: Maar we gaan ook weer richting inderdaad het bioscoopseizoen. Zo noem ik het even.
1: Ja.
0: Dus wat komt er aan de komende periode? En wat is er de aankomende week nog te zien?
1: Ja.
0: Vooral voor de mensen die nog met kinderen zitten thuis.
1: Ja. Precies, die denken de laatste week, wat moet ik nog met ze doen?
0: Ja.
1: Nou, voor de allerkleinste hebben we nu een nieuwe film van Paw Patrol.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk bij veel jonge kindjes erg populair. Wat wel leuk is, die zijn vaker in de bioscoop geweest. Maar dan was het eigenlijk gewoon, zoals je thuis hebt, een paar afleveringen achter elkaar.
0: Ja.
1: En dit is de eerste keer dat ze echt een hele film hebben gemaakt. Dus het is echt gewoon een film zoals wij een film kijken. Maar dan voor de kids met Paw Patrol.
0: Ja, ik ben ook een keer geweest bij Buitenhof toen nog. Toen die nog niet verbouwd was.
1: Ja.
0: En dat was echt heel leuk. Want het is voor die allerkleinste. Ja. Dus dan was daar gedimd licht. Ja. Dus het was niet helemaal donker. Het geluid is ietsje zachter. Dus dat is wel echt tof voor de allerkleinste.
1: Ja, dus dat is voor de allerkleinste leuk. En voor de wat oudere kids is het eigenlijk wat we al hadden. Die het nog steeds leuk doet. Toy Story, Minions en dus ook Vaiana, waar we het net over hadden. Dus als je die nog niet gezien hebt met de kids, dan zijn dat alle drie uitstekende keuzes.
0: Ja.
1: En voor de volwassenen hebben we vanaf vandaag voor de Giezelfanaten de nieuwe Insidious uit.
0: Oh, nee.
1: Ja, niks niet, voor ons.
0: Nee, wij zijn hetzelfde, we houden van dezelfde films. Ja,
1: Als je daarvan houdt, dan is dit volgens mij... Ja, hij is vanaf vandaag uit, dus ik heb nog niks gehoord. Maar de eerste recensies zagen er goed uit. En volgens mij doet Insidious het altijd goed. Dat is, dat is wel echt eng volgens mij.
0: Ja,
1: dus als je daarvan houdt, is dat helemaal je ding.
0: Ik ben niet stuur genoeg daarvoor. Oké,
1: En we hebben nog een nieuwe Dino-film sinds vorige week.
0: Oh.
1: End of Oak Street.
0: Dat blijft interessant, hè? Ook onder mijn jonge neefjes. Dat blijft gewoon interessant,
1: Dino's. Die is leuk voor iedereen, voor jong en oud, zeg maar.
0: Ja.
1: Die heb ik zelf ook gezien. Ik vond het geen 10, maar gewoon een vermakelijke, gezellige film om gewoon lekker even in de bioscoop te zitten.
0: Ja, leuk met het gezin.
1: Precies, gewoon een leuk uitje. Dus dat zijn een beetje de leuke dingetjes die we nu hebben. En wat er dan aankomt, nog één heel leuk dingetje. Dat is volgende week zaterdag en zondag. Hebben we Harry Potter Marathon. En vanaf aanstaande woensdag hebben we al deel 1 weer in de bioscoop. Omdat Harry Potter bestaat dit jaar 25 jaar.
0: Ja.
1: Dus het eerste deel komt opnieuw in de bioscoop. En daarnaast hebben we dus volgende week zaterdag in Pathé Spuimarkt een 24 uurs marathon. Dat betekent dat je van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's ochtends de volgende dag alle 8 films gaat kijken.
0: Ik weet zeker dat er nu mensen luisteren die dat helemaal fantastisch vinden.
1: Want dan moet je er snel bij zijn, want het is bijna vol.
0: Oh, wauw.
1: Dus de beste plekken zijn wel al vergeven. En in Pathé Scheveningen en in Pathé Buitenhof hebben we op zaterdag en zondag een halve marathon. Waarbij je dus eigenlijk van 's ochtends tot 's avonds, maar daarna wel naar huis kan. En dan kan je de volgende dag weer van 's ochtends tot 's avonds.
0: Ah, ja.
1: Zodat je niet de hele nacht door hoeft. Maar daar zijn echt nog enkele stoelen, als misschien wel helemaal geen meer, voor beschikbaar. Dus die zitten zo goed als vol.
0: Ja, dat snap ik, want dan kan je gewoon nog even slapen tussendoor.
1: Precies. Dus als je denkt, ik wil niet heel de nacht door, ik ga tussendoor even slapen, dan kan je hem inderdaad opsplitsen. Dus je hebt de keuze dat je denkt, ik ga heel de nacht of ik splits hem even
0: voor
1: op.
0: De diehard. En vermoed je dan dat mensen ook verkleed komen? Of...
1: Ja, we hebben dit vorig jaar ook gehad. En toen kwamen er inderdaad wel wat... Ja, sommige mensen kwamen gewoon echt in een chill outfit.
0: Ja, dat snap ik.
1: Aan,
0: als je
1: aan. Zou ik zelf ook doen, denk ik, als ik zoiets ga doen.
0: Ja, dat is wel lekker om dan zo te kijken.
1: Maar sommige mensen komen ook inderdaad helemaal opgedost en verkleed. Dus dat is wel echt leuk om te zien.
0: Fantastisch. Ja. Nou, ik ben weer helemaal bijgepraat. De Odyssey, die komt meteen op mijn lijstje bovenaan.
1: Zeker doen.
0: Dankjewel, Ryan. Van de Overkant natuurlijk, mijn buurman van Pathé. Tot over een maandje, denk je?
1: Zeker.
0: Ja. Natuurlijk in Haagsbakkie de uittips en de bioscooptips elke maand weer hier. En ik heb ook lekkere muziek voor je Purple Disco Machine hier op Den Haag FM.
2: Je start je werkdag met Den Haag FM.

0: Ja, Kensington, Live In For hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik zei het al, ik zeg het al de hele ochtend. Het is een hele volle uitzending en ik heb heel veel gasten. En nu ook weer. En eigenlijk heb ik het heel veel over wat er allemaal te doen is in de stad. Want oh my god, dit weekend is er zoveel te doen. En ik heb echt een heel divers programma, want ook diverse gasten. En ook ja, voor iedereen wat wils in Den Haag. Want ik ga het hebben over het Art Nouveau Festijn. Het is alweer de 8e editie. En heren, stel jullie zelf even voor. Wie zijn jullie en wat doen jullie bij het festival?
2: Nou, mijn naam is Rob van Kan. En jij bent...
3: Simon Mulder.
2: Ja. Ja. Wij organiseren het festijn, het Art Nouveau festijn. En we zijn ook de initiatiefnemers. We zijn dat vanaf begin dus.
0: Ja, fantastisch. En voor de mensen die het niet kennen, wat houdt het Art Nouveau festijn in?
3: Het is een festival dat draait rond het Den Haag van rond het jaar 1900. Toen je zou kunnen zeggen dat Den Haag toen de culturele hoofdstad van Nederland was. En vernieuwend, alles wat nieuw was in de kunst en de cultuur gebeurde hier.
0: Ja, dat is bijzonder om te weten. Dat wist ik niet eens. En waarom die periode dan? Waar zag je dat dan aan en waar merkte je dat dan aan?
3: Ja, en rond 1900 krijg je dat in heel Europa natuurlijk de industriële revolutie toeslaat. Men wordt massaal rijker. Er worden nieuwe uitvindingen gedaan, wetenschappelijke vooruitgang. Veranderingen in de kunsten, in de muziek, in de literatuur, noem maar op. Er gebeurt het bruist rond 1900. En in Den Haag zie je dat heel erg. Bijvoorbeeld alleen al als je over straat loopt aan de architectuur. Maar ook zijn er hier heel veel instellingen die op een andere wijze deelnemen aan het festijn. Waardoor je helemaal in de sfeer komt van Den Haag van toen.
0: Oh, wauw. En wat grijpt jullie aan deze periode? Want wat was jullie motivatie of inspiratie om dit te organiseren? Want dan zijn jullie gek op die periode, denk ik.
2: Dat klopt. En het idee voor het festijn is gekomen door een initiatief wat al in 2017 was van iemand. Er was hier in Den Haag een heel mooi Art Nouveau pand. En dat zou verkocht gaan worden. Dat kwam op de markt. En dat was zeg maar museaal. En toen was er een oproep van: jongens, willen jullie inzetten om daar een museum van te maken? En Simon en ik, die hebben ons toen aangemeld via Facebook. Wij kwamen in een groepje over publiciteit.
0: En hebben jullie elkaar zo leren kennen? Of? Oh, wauw. Ja. Oké, vertel verder.
2: Nou, en zeg maar, het idee was toen van de Art Nouveau, want het is een Art Nouveau pand, zou bekender moeten worden bij het groter publiek. En er zijn allerlei middelen voor, maar het idee van een festijn, noemden we het nu, maar een festival, kwam toen naar boven. En dat hebben we toen een beetje uitgewerkt. Uiteindelijk is het pand gewoon aan een particulier verkocht, maar het idee van een festijn
0: is blijven staan.
2: En exact. Dat hebben we toen op een ogenblik maar opgepakt.
0: Hey, en om welk gebouw gaat het? Daar ben ik dan heel benieuwd naar. Kennen we dat? Herkennen we het? Waar staat het?
2: Ja, het staat aan het Smitswater. En dat is achter de Dennenweg.
0: Oh ja?
2: En dat is een pand wat gebouwd is door bouwmeester Lorrie. Dat was bouwmeester, zeg maar architect in die tijd. En hij woonde daar zelf. Hij had er ook kantoor. En dat was zeg maar zijn
3: een visitekaartje, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, visitekaartje wat hij gebruikte. En daar vind je dus heel mooi glas in lood. Ook het interieur is nog helemaal, of was in ieder geval helemaal intact. En met mooie krullen wat de Art Nouveau festijn, de Art Nouveau tekent.
0: Ja, want als ik dan kijk naar de flyer, dan zie ik ook echt dat glas in lood heel goed terugkomen. Ja. Wat vind jij zo mooi aan de Art Nouveau periode?
3: Het is de stijl en de periode. Dat valt eigenlijk voor mij wel samen. Ja. Omdat men toen het idee begon te ontwikkelen van het zogenaamde Gesamtkunstwerk, met een Duits woord, dus dat alles bij elkaar past. En dat zie je niet alleen in het Bouwmeester Lorriehuis, maar ook verschillende panden in Den Haag. Alles op elkaar is afgestemd. Eigenlijk van de deurklink tot het bestek, van de ramen tot zelfs de kleding waarin men liep. Alles was op elkaar afgestemd om één groot kunstwerk te vormen. En dat zie je ook in bredere zin. Dus in de mode, in de literatuur, in de muziek. Het idee dat alles samen zou komen in één grote, overweldigende schoonheid.
0: Wat er allemaal te doen is dit weekend tijdens het Art Nouveau-festijn. En ik ben ook wel benieuwd naar karakteristieke gebouwen of plekken in de stad die voor jullie echt bewijs zijn van dat Art Nouveau. Maar dat zometeen na Mary Mary. Oh. Show is hot out here.

0: Ja, Shackles Praise You van Mary Mary hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb op de thee en de koffie Simon Mulder en Rob van Kan. En zij zijn de initiatiefnemers van het Art Nouveau Festijn, wat aankomende zaterdag de 22e en zondag 23 augustus hier gaat plaatsvinden in Den Haag. En echt, ja, van de Laan Vermeerenvoort tot en met het Noordeinde, van de Lange Beestenmarkt tot de Prinsengracht en de Boekhorstraat. Het is best wel verspreid over de stad. Er is echt van alles te doen. Ook de Surinamestraat, het Lange Voorhout. Daar is echt heel veel te doen. Maar ik ben heel benieuwd ten eerste al, dat vroeg ik net al me al af. Ja, maar wat voor plekken zijn dan echt van die Art Nouveau plekken die je nog terugziet in de stad? Bijvoorbeeld een bepaald gebouw of een bepaalde plek? Vertel, heren.
2: Nou, bijvoorbeeld op de Denneweg. Ja. Daar heb je een heel mooi pand met in de kop staat nog 1898. Dat is het voormalige filmhuis.
0: Oh.
2: Misschien ken je het.
0: Maar... Nou, ik denk meteen, als ik aan de Denneweg denk, dan denk ik aan één plek. En dat is een beauty salon nu.
2: Dat klopt.
0: Ja. Is dat hem?
2: Ja, dat is hem.
0: Ja, daar denk ik meteen aan inderdaad. Ja. Het is prachtig mooi, dat gebouw.
2: Ja, nou en dat...
0: En niet alleen van buiten, maar ook nog steeds van binnen. Heel geweldig.
2: Wel wat dingen.
0: Ja, wel, want als je dan daar binnen staat en een trap op bent, dan kan je ook weer en naar boven kijken, maar ook nog naar beneden. Het is niet met dichte muren of zo.
2: Ja, nou ja, en dat is een voormalige showroom eigenlijk. Van een bedrijf wat vooral... Ik dacht kachels maakte.
0: Oh, wauw.
2: En het was een smederij. En dus al het bijzondere aan het pand is dat er heel veel metaal werd gebruikt. En dat werd door die firma zelf gemaakt eigenlijk.
0: Ja. Zie je aan de gevel en al die glaspartijen. En ja, dat zie je echt heel duidelijk terug. Mooi.
2: Nou ja, en dat pand...
0: ik ben ook Art Nouveau-fan, bedenk ik me nu ineens. Nee.
2: Heel goed. Heel veel mensen gelukkig.
0: Ja. Nou ja, maar ik wist niet eens precies wat er dan onder viel. Maar ja, dat pand vind ik prachtig mooi. Heb je nog een ander voorbeeld?
2: Wat wel bijzonder is. Hier in het atrium is momenteel een expositie van Art Nouveau architectuur. Die verloren is gegaan.
0: Ah, ja.
2: En dat is natuurlijk heel erg triest. Maar het is wel heel erg mooi om daar te kijken. Want dan krijg je het idee van, heel compact zie je wat er allemaal is gedaan. En waarom het ook zo bijzonder is dat het er nog is. Want alles wat je daar ziet is verdwenen. Maar wat je nu in de stad ziet en wat wij promoten, dat bestaat dan nog wel. En we hopen dan ook dat als je ziet wat er verloren is gegaan, dat je dan ook... enthousiast wordt over hetgene wat er dan nog is. En dat men daar dan extra zuinig op is.
0: Ja, dat snap ik. Hey, het festival, ik zei het net al, het is echt op heel veel plekken in de stad. Jullie hebben bijvoorbeeld ook wandelingen, dus dan kan je meerdere plekken zien. Ja. Wat is er zo al te doen? Vertel.
2: Nou, behalve de wandelingen, die we dan in heel veel... verschillende routes hebben... Zowel in het centrum, daar hebben we verschillende routes. We hebben in het Zeeheldenkwartier, we hebben in het Statenkwartier. We hebben nu ook een nieuwe wandeling in Duinoord. Dat is iets minder Art Nouveau, dat is vooral neo-renaissance stijl. Maar daar zit ook nog wat Art Nouveau. Voor de rest zijn we hebben workshops.
0: Oeh, en wat kan je dan doen bijvoorbeeld?
2: Ja, je kan keramiek schilderen.
0: Oh.
2: Met Art Nouveau voorbeelden. Dus dat Art Nouveau is vooral...
0: De inspiratiebron?
2: Ja, maar dat is ook veel dieren, natuur, planten. Pauwen. En,
0: heel veel kleur ook, denk ik, of
2: zeker,
0: niet?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ja, en wat hebben we nog meer?
3: Een speciaal thema dit jaar is de vredesbeweging. Natuurlijk Den Haag als stad van vrede en recht.
0: Ja, ik zie dat jij ook de vredesvlam draagt.
3: Kijk aan, ja. Het is dit jaar een speciale thema. Het Vredespaleis staat hier natuurlijk ook van rond 1900. En we hebben daarbij een mooi onderdeel georganiseerd door Harry Berg. Die belicht met optredens van de betrokkenen zelf, onder wie Andrew Carnegie, die weer tot leven worden gebracht. Inderdaad, de vredesconferenties die hier begin jaren 1900 werden gehouden.
0: Oh, dat is wel heel bijzonder.
3: Ja, we gaan helemaal in de breedte. Het is niet alleen architectuur dus, of beeldende kunst, maar ook allerlei andere geschiedenis en gebeurtenissen en kunstvormen van rond die tijd.
0: Ja, en ik heb hier ook een boek liggen, opgetild in een verdwijnen. Ja, wat jullie daarmee gaan doen, ik hou hem alvast omhoog. Kunnen jullie alvast kijken. Als je aan het kijken bent natuurlijk naar Den Haag TV of op onze website of de app. Ja, wat daarmee is, horen we zo meteen na Haagse muziek. Tim Akkerman, Coming Home.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Ja, onze eigen Tim Akkerman die thuis komt. Natuurlijk in Den Haag. Ja, want daar staat zijn huis. En ja, ik praat met twee heren die van Den Haag houden. En als ze terug konden in de tijd rond 1900... dan zouden ze dat denk ik zo doen, want ze houden van Art Nouveau. En ze hebben ook een heel mooi festival georganiseerd. Het Art Nouveau-festijn, wat dit weekend, zaterdag en zondag in Den Haag plaatsvindt. Er zijn wandelingen, er is nou echt van alles te doen. Ja, als het gaat om Den Haag rond 1900. Veel van de dingen zijn al uitverkocht, maar er zijn nog wel een paar plekjes vrij. Wat kaarten voor bepaalde dingen. En sommige dingen zijn gratis. Dus ja, voor de mensen die nu luisteren en helemaal enthousiast zijn geworden, laten we dan vooral de dingen die nog kunnen even benoemen. Want ja, alle andere dingen zijn uitverkocht. Dat is jammer dan voor ze. Dan denken ze, ja, dat wil ik doen. Jammer, uitverkocht.
1: Zo is het.
2: Ja, dus derde nog wel een kaartje beschikbaar. Dus ik moedig de mensen aan om vooral te kijken op arnouveaufestijn.nl.
0: Yes.
2: Om te kijken wat er nog open is of open valt, mocht er een keer een afzegging komen. En er zijn dus inderdaad gratis onderdelen. Bijvoorbeeld lezingen van de bekende Voorburgse kunsthistorica Anne-Marie Boorsma. Ditmaal over Chris Lebeau en de Wiener Werkstätte. Twee verschillende zeer informatieve lezingen over wat er internationaal gebeurde rond de Art Nouveau en buiten Den Haag. En we hebben ook een aantal literaire en muzikale voorstellingen elk jaar georganiseerd door het Feest der Poëzie. Dit jaar over de Duitse dichter Rainer Maria Rilke. Die is dit jaar 100 jaar geleden gestorven. En over de, en dan moet ik even uitleggen waarom, de Rotterdamse dichter Jan Hendrik Leopold.
0: Ja, en daar heb jij heel veel mee te doen. Want ik heb hier opgetild in een verdwijnen, samengesteld door Simon Mulder, jij, en Mieke van Zonneveld. En het is een biografische bloemlezing van inderdaad Leopold. Ik hou hem weer even omhoog. Nou, leg uit, waarom een Rotterdammer?
2: Ja, het is niet alleen een van de belangrijkste dichters van rond 1900, Leopold. Hoewel hij, hij wordt gekend door dichters voornamelijk tegenwoordig. Maar meer mensen mogen hem leren kennen. Ik ben een grote bewonderaar van zijn werk. En het Haagse tintje is dat zijn archief berust bij het Literatuurmuseum. Hier in Den Haag.
0: Ja.
2: We hebben een samenwerking met het Literatuurmuseum. Men kan voor de voorstelling langskomen om onder leiding van hoofdconservator Bertram Maurits zijn manuscripten te bekijken.
0: Oh, dat is wel heel bijzonder. Heel want die uniek. Worden waarschijnlijk niet elke dag eventjes uit het archief gehaald of uit het depot. Ik weet niet hoe.
2: Ja. Ja, die zijn heel kwetsbaar. Dus die, dat is echt een bijzondere gelegenheid. En dan 's avonds is er bij het Haags Pianohuis een voorstelling met voordracht en muziek, liederen op zijn teksten van de componist Antoine Omen, die ze zelf komt spelen.
0: Ja, ik zag volgens mij ook liederen in het boek voorbij komen. Dat of klopt. In ieder geval foto's.
2: Van de bladmuziek.
0: Ja.
2: Ja, inderdaad, want heel veel van zijn gedichten zijn ook op muziek gezet door tijdgenoten rond 1900. En nu dus.
0: Dan komt het ook weer samen, want jij zei net over de stijl dat alles in het huis dan, zeg maar, samenkomt. Dus ja, poëzie, dat komt dan ook samen met inderdaad muziek.
2: Poëzie en muziek zeker.
0: Ja.
2: Ja, dat speelt
0: mooi.
2: Een grote rol. Dat is dus op de zondagavond en zondagmiddag bij het Literatuurmuseum, zondagavond bij het Haags Pianohuis.
0: Hey, waar ik ook benieuwd naar ben, hè, want ja, dit is dan even een uitstapje Rotterdam, nou ja, wel met een Haagse link. Maar ik hoor jou ook wel verschillende keren Duitse termen benoemen. Wat is de rol van Duitsland binnen het Art Nouveau?
2: Sommige mensen die de naam Art Nouveau niet kennen, dat is natuurlijk Frans, zijn misschien wel bekend met de term Jugendstil.
0: Ah.
2: Dat is eigenlijk de Duitse variant. In Nederlands zou je het hebben over nieuwe kunst.
0: Ja, maar dat klinkt echt heel stom.
2: Ja.
0: Toch? Ja,
2: toch? Dat is de officiële term.
0: En op z'n Haags dan, even kijken. Nieuwe kunst? Nee, ja, nee. Ja, klinkt ook niet. Nee. Ik hou heel veel van Haags, maar nee.
2: Ja, ze hebben er toen niet bij nagedacht.
0: Jugendstil kun je wel op z'n Haags uitspreken. Jugendstil. Ja, ja, Art Nouveau. Art Nouveau.
2: Kijk, hopla.
3: Verstel.
0: Ja. Oh ja, Jugendstil. Ja, want ik hoor jou echt meerdere keren, zeg maar, Duitse personen of termen er doorheen gooien.
2: Ja, het is een Europese beweging. Dus je hebt inderdaad de Franse, Belgische variant, die heet Art Nouveau. Je hebt de Oostenrijkse, de Weense variant, de Secession. Je hebt van alles en nog wat.
1: De Spaanse, of tenminste de Catalaanse variant. Daar hebben we ook een lezing over. Die geeft Annemarie Borsma.
2: Precies.
1: En dat heet dan modernisme.
0: Ah.
1: Dat is dan... Ja.
2: En een aantal van
0: ik denk, kom met à la de Reigers. Kom je met een of andere Spaanse term.
2: Modernismo.
0: Flamengo. Ja, modernismo. Oké.
2: En heel veel van die stukken, niet alleen dus uit heel Europa... maar ook specifiek van Haagse producenten en fabrieken uit die tijd... worden tentoongesteld bij de Haagse Salon op de Laan van Meerdervoort.
0: Ja, mooi.
1: 41.
0: Ja. Leuk, ja, die staat bovenaan op het lijstje van al jullie activiteiten. Heren, ik denk dat het een heel mooi weekend gaat worden. Waar kijk jij het meest naar uit, Rob? Of heb je geen tijd en ben je alleen maar aan het organiseren?
1: Nee, ik ga wel bij veel dingen langs. Maar ik kijk het meest uit naar dat het allemaal goed verloopt.
0: Ja, dat snap ik. Dat mensen blij en geïnspireerd naar huis gaan.
1: Maar dat... Daar ben ik niet bang voor.
0: Nee.
1: Het is altijd, we worden zeer gewaardeerd.
0: En mooi.
1: Daarom komen mensen ook vaak weer terug.
0: Leuk. En jij? Wat heb jij bovenaan je lijstje staan?
2: Nou, het mooie van het Art Nouveau-festijn vind ik... dat je dus inderdaad je op zoveel verschillende manieren... in het verleden kunt storten. Juist de opeenvolging van dan weer even iets meepikken van een wandeling... dan wat muziek, dan wat literatuur... dan even een mooie kunsttentoonstelling bekijken... zodat je helemaal wordt opgenomen in het gevoel van toen. Dat, als dat zou lukken...
0: dus het algehele gevoel. Wauw, mooi. Heren, onwijs bedankt voor jullie enthousiaste verhalen. En heel veel plezier. Zie je dit weekend vooral.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, Simon en Rob natuurlijk van het Art Nouveau Festijn. Artnouveaufestijn.nl, daar vind je alles. Want ja, heel veel dingen zijn al uitverkocht. Maar wil je er nou bij zijn, ook bij een van de gratis activiteiten... kijk dan vooral op hun website zaterdag de 22e... en aankomende zondag de 23e.

0: Ja, Dua Lipa hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, nog heel even luister je naar Haags Bakkie. Want het is alweer bijna 12 uur. En ik zit hier natuurlijk elke dag maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 in het hart van de stad. En ik kijk achterom. Nou, de vlaggen van de Biep die hangen een beetje stil. Een heel klein beetje een zuchtje wind. Maar net waren ze heel heftig aan het wapperen. Ik zie wel wat plassen, maar ik zie mensen zonder paraplu lopen. En het is droog gelukkig. Maar ja, af en toe een buitje dus. Nou, ik ben op de scooter gekomen en ik vond het goed te doen qua temperatuur. Ik ben benieuwd wat ik morgen aantref en hoe ik hier naartoe kom. Maar ik ga in ieder geval een mooie donderdagmiddag tegemoet. En ik wil jullie ook een mooie donderdag toewensen. En ik spreek jullie morgen weer vrijdag. En dan heb ik natuurlijk weer allemaal leuke gasten. Net zo als vandaag in Haags Bakkie. Ik laat jullie achter met Teddy Swims. Ach, wat heeft hij een geweldige stem. En Chef Special hier op Den Haag FM. Tot morgen.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: I told myself, life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this. When I look into your eyes.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hardop.

0: voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 seizoenen. René en Sandra Bogaert kunnen runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al eens een reeks met René Bogaert onder de titel Gouden Gasten en Gouden Hoofd. Programma De Bogaertjes maakt dit seizoen kans op de televisiering, de jaarlijkse prijs van de kijker. Het weer nog enkele plensbuien, soms met onweer, af en toe droog en wat zon, bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Zon, zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hardoptrekkende en lawaaierige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Op de Lozerlaan en de Eskamplaan werd daarnaast op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. Er komen nog 2 seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen. De reality-serie over alle kunnen worden weggehaald. Er komen nog 2 seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie.

0: buien, soms met onweer, af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Radio voor de stad met de sound van de zomer. Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Spuigasten. De politieke talkshow op Den Haag FM.

0: Fantastisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je, zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hardoptrekkende en lawaaierige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Op de Lozerlaan en de Eskamplaan werd daarnaast op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. Er komen nog 2 seizoenen van De Bogaartjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaert vanmorgen. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 seizoenen. René en Sandra Bogaert kunnen runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al eens een reeks met René Bogaert onder de titel Gouden Gasten en Gouden Hoofd. Programma De Bogaertjes maakt dit seizoen kans op de televisiering, de jaarlijkse prijs van de kijker. Het weer nog enkele plensbuien, soms met onweer, af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag. Enkele plensbuien, soms met onweer, af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maxima 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

0: Nobody's perfect.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het ook...
5: Weer uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie...

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten 2 bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog 2 seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog 2 seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De realityserie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Maaiveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De realityserie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Twisted Black of Lords of Altamont. Die waren op vrijdag op Shock Festival. Weet je nog, Edith en Lydia. Jullie heb ik ontmoet op de camping. Hè? Mijn lieve Maastrichtse meiden. Superleuk dat jullie ook luisteren. En ik vond het echt heel gezellig met jullie op Shock. Nu even wat anders. Iedereen weet dat juffrouw Ooievaar ook altijd even aandacht schenkt aan beroemde artiesten die zijn overleden en in het bijzonder als ze uit Den Haag komen. Ja, Johnny Kaagman, 31 juli overleden. Johnny Kaagman of Earth and Fire passed away on July 31st. And yesterday the news of Frank Beard, he passed away, sadly, drummer of ZZ Top. So from both of them I'm gonna play some music. Starting with met Johnny Kaagman, Earth and Fire. En ik vind dat ik er zeer veel recht aan doe om een oude song van haar te draaien. She is wild and exciting. Here it goes.

Ja, Willem, welkom in mijn Juffrouw Ooievaars Show. Jou heb ik ontmoet op de Synth Night, op de Lokense Feesten. En je had het al over Earth and Fire. En ik denk ook een beetje voor jou. The next artist is Bob Locke III. I saw him on Shock Festival and he also recently performed in Musicon Den Haag. I'm gonna play his song Riversiderer.

Bob Locke the Third. Sorry voor de stilte daarnet. Ik moest weer even wat omkatten. Een cd'tje deed het niet. Cd-speler. Typisch voor Underground. En we zijn er weer. Aandacht voor Frank Beard. I have the live album of 1974. ZZ Top's first annual Texas Size. Rompin' and Stompin'. Barn Dance and Bar. With 80,000 friends. En voor jou Marcel, jouw favoriet, Tosh.

Woe, woe. Dat was John Spencer, ook gezien op het Shock Festival. En dit is zijn nieuwste singeltje. Laat ik die nou de enige hebben, enige exemplaar die hij gesigneerd heeft. Ja, dat is natuurlijk super vet. Volgende is weer eentje van Bob Locke III, Mind Tonight.

Ablak III. Die hebben gespeeld in Musicon en op Shock Festival. Volgende band heeft ook gespeeld in Den Haag en op Shock Festival. Een van mijn favorieten, The OCs.

Dat waren de OC's. Ook met een prachtige psychedelic song. Volgende band. Hebben gespeeld op Rock Werchter. Ze komen uit België, Vlaanderen. Sons. De eerste paar nummers van hun set vond ik zeer interessant. En toen vroeg ik even aan een fan. Van welk album moet ik deze hebben? Nou, dat was de tweede. Nou, die heb ik dus ook gekocht. En zoals beloofd, jongens, ik draai die tweede cd en het nummer Bike.

0: bike van Sans. En de LP die je dus moet hebben is Sweet Boy. Wat een gaaf nummer. Misschien aan het eind nog even, als ik nog tijd heb. Maar ik ga gauw door. Human League. Willem, wat waren ze goed, hè? Philip Oakley was, helemaal goed bij stem. Het was helemaal goed op elkaar ingespeeld. En wat mij zeer verraste, they played the debut single from 1978, Being Boiled.
1: Okay, ready. Let's do it.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De realityserie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, ja, ja. Big Fatso heeft weer een hele mooie set gemaakt. Te beginnen met Johnny Cash. Enjoy!

0: love it. Like energizing
1: 15
0: song.
1: Cassettes, and she plays the same one over and over. So I put my song on, and I played it like 5 times. So all tomorrow we're playing the same song, but my song.
0: No, my song.
2: Fabulous day. Couldn't get any power and up at altitude in the earlier stages.
0: Car got a lot harder today than yesterday because we were going around 140 miles today.
3: In this race, what you really need, especially brakes, suspension, and cooling. You really have to have the cooling system real good.
1: Oh, I keep waiting to lose about 10 pounds or something, but it hasn't worked yet.
2: I don't know what's wrong with it at the moment. All the hoses look new.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog 2 seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

92.0. Hier elke derde donderdag op vrijdagnacht. Stay with us.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan en in veel gevallen kunnen worden weggehaald. De meeste bruiden weten hoe het is om een dansje te wagen in een trouwjurk, maar tennissen, dat wordt niet vaak gedaan. De Haagse Saskia Bollerman besloot om haar trouwjurk aan te trekken op de tennisbaan, zo is te zien in een video die rondgaat op social media. Ze is zelf fanatiek tennisser, net als haar man Hugo. Toen Saskia en Hugo zich met elkaar verloofden, werd al snel duidelijk, hun bruiloft krijgt een tennisthema. Maar een smashlaan met strakke mouwtjes is nog best lastig, zegt ze. En er komen nog twee seizoenen van de Bogaardjes op SBS6. Dat vertelde René Bogaard vanmorgen op Radio West. De reality-serie over het leven van de Haagse horecafamilie was vorig seizoen voor het eerst te zien. Vanmiddag wordt bij mediabedrijf Talpa van John de Mol het contract ondertekend voor een verlenging met 2 jaar. René en Sandra Bogaard runnen samen met hun 6 kinderen een groot horeca-imperium. In 2012 maakte TV West al een reeks met René Bogaard onder de titel Gouden Gasten. Dan het weer. Enkele plensbuien, soms met onweer. Af en toe droog en wat zon bij een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Maximaal 18 tot 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Fire on the Specialist. Elke derde donderdag op vrijdagnacht. Radio Tonka Den Haag FM. Volg ons op Instagram. @FireOnSpecialist. Craziest UKG, drum and bass, breakcore, dubstep. We zijn hier elke maand. Keep it locked, keep it tight.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De politie heeft bij een verkeerscontrole in Loosduinen 14 boetes uitgedeeld voor geluidsoverlast. Ook moesten 2 bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze te hard reden. De controle volgde na veel klachten van buurtbewoners over racende, hard optrekkende en lawaaiige voertuigen. De actie was afgelopen donderdagavond op de IJzerwerf. Daarnaast werd op de Lozerlaan en Eskamplaan op snelheid gecontroleerd. De gemeente Den Haag bracht 23 zogenoemde weesvoertuigen in kaart. Dat zijn wagens die langere tijd op straat staan